Exactly.

0: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
0: Wat is dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog 1...
0: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op te eten?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Een goeiemorgen. We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme dalen verder. In totaal met bijna 7% in de eerste helft van dit jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf Securex. Ook het aantal langdurig zieken daalt. Bij de arbeiders is de daling van het ziekteverzuim groter dan bij bedienden. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest ook uit de hand. Tientallen mensen raakten gewond en op sommige plaatsen is van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen de overvolle klassen en het lerarentekort. En onze Rode Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd in de Nations League verloren met 0-1 tegen Frankrijk. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Bondscoach Mark van Bommel zit wel met een dubbel gevoel.
6: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
5: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider met 6-6. Onze Duivels en Italië hebben 3 punten en de Turken nog geen. We krijgen een zomerse dag vandaag met veel zon en maxima tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanaf de kust. Dan halen we wel nog altijd tot 28 graden.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: De mistje datjes van Connections.
3: Oh my god, ik ben net terug van New York.
4: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
3: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
3: Nee, ook gemist.
4: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
3: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
4: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
5: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
7: Ixina.
6: Ixina. Ja aan je dromen.
8: Nu bij Maxizo.
9: Hallo.
8: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Goed voor het beestje.
11: Goed voor het baasje.
12: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
13: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
14: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
15: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
6: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
7: Ixina.
6: Info in je winkel of op ixina.be.
16: Music matters.
1: Yeah. Really.

0: eigenaarschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de Pro van
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
5: Leonidas.
6: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man!
11: Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
9: Nee.
11: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
11: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
14: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
4: Enkel in de winkels van
3: Leonidas.
4: Voorwaarden op leonidas.com.
16: Really, really. Music matters.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
1: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Nu bij Aldi, 2+1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met nog...
6: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 7 uur.
11: Goedemorgen. We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme in ons land daalden vorig jaar al. En dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Experte Stefanie Urtere ziet meerdere redenen voor die daling.
12: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aangepast of zonder aanpassingen aan het werk te krijgen.
11: Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken voortgaan. Minister-president Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Dat moest hij eigenlijk gisteren al doen, maar de gesprekken vielen kort voor de finish stil, doordat minister Krivits en kabinetsmedewerker van Vooruit onwel werden. Dat uitstel is volgens politiek journalist Karel Latree ook niet zonder risico.
13: Als je dicht bij een akkoord staat en er zit plots een gat, gaan partijen misschien toch nog gaan nadenken. Hebben wij toch niet te veel voor het compromis gekozen? Moeten we niet onze lijn gaan bewaken? Er zijn nu een paar maatregelen bekend. Misschien krijgen ze wat koudwatervrees, dus risico.
11: Wat we al weten, de registratierechten stijgen van 2-3% als je een huis koopt. Dienstenchecks gaan van 10 naar 12 euro per stuk en het groeipakket, het vroegere kindergeld, wordt beperkt in de tijd. En het startbedrag krijg je alleen nog voor je eerste kind. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten, onder meer in de regio rond Parijs. Hier en daar liep dat protest ook uit de hand, tientallen mensen raakten gewond en op sommige plaatsen is van alles vernield. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen de overvolle klassen en het lerarentekort. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. AI was ook niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En onze Rode Duivels hebben hun tweede groepswedstrijd in de Nations League verloren met 0-1 tegen Frankrijk. De Duivels speelden nogthans opnieuw een goede match, maar kregen helemaal op het einde nog een doelpunt binnen. Bondscoach Mark van Bommel zit daarom ook met een dubbel gevoel.
14: Van de ene kant ben je tevreden, van de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
11: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. We krijgen een zomerse dag met veel zon en maxima tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanaf de kust. We halen wel nog tot 28 graden. En donderdag opklaringen en nog 22 graden.
9: Music matters.
15: Goedemorgen, warme dinsdag.
16: Thomas en Sien.
15: Beide aanwezig.
1: Een warm dinsdag met vooral de start van de tweede dag van de Willy. 1000 om 10 uur tellen wij verder af en wij gaan je zo goed mogelijk als we kunnen opwarmen.

0: Een sierlijk begin van de dag, vrienden. Om 7 over 7. Psycho Killer van Talking Heads.
1: Het is vandaag dinsdag 29 september en de opmerkelijke Willys die ons eventueel ook volgen op Instagram, die hebben gisteren inderdaad gezien dat wij vanaf 's middags al helemaal aan het zeetje zaten.
0: We hebben een vreselijke gesneden. We hebben een vreselijke gesneden en we steken dat niet onder stoelen of banken. Nee. We hebben ons echt heerlijk kunnen laven aan meerdere stukjes uitgekiende en heel erg sappige vleesjes die in ons mondje van ham zijn verdwenen. Voilà, zo is dat verlopen.
1: Ja, vorig jaar heeft Thomas zijn droom kunnen waarmaken door een eigen paté op de markt te brengen.
0: De Red Hot Willy paté.
1: De Red Hot Willy.
0: Zeer gesmaakt.
1: Ja, met Hendrik Dierendonk. En ik was willens-nillens ook betrokken bij het project.
0: Je had geen keuze, ja.
1: Mijn hoofd stond ook op die potpaté.
0: Ja, wou iets met geplofte kool doen, maar daar is zeker ook nog ruimte voor.
1: Maar nee, maar het was een heel erg lekkere paté. En Hendrik Dierendonk had ons nu nog uitgenodigd om... Ja. Om te bedanken dat wij Red Hot Willy paté hebben uitgebracht. Ja. Zo was het toch eigenlijk?
0: Ja, dat was het. Ja. Het was
1: superlekker.
0: Het was heerlijk. Ja. Het was overheerlijk. Ja. Dank je wel daarvoor. We moeten dringend nog iets nieuws verzinnen.
1: met of zonder eten?
0: Zeker met eten, absoluut. Ja. Maar goed, dit helemaal terzijde.
1: Sluit wel naadloos aan bij deze dag, want het is ook internationale dag tegen de voedselverspilling.
0: Ah.
1: Ik denk dat wij beide over onszelf kunnen zeggen dat wij daar echt wel heel erg hard op letten.
0: Ja.
1: En ik heb er zelfs iets weggooien.
0: Ik heb er een sport van gemaakt en ik word ook zielsgelukkig van de multi-inzetbaarheid van producten.
1: Ja.
0: Ik vind dat heerlijk. Als ik een kip koop, koop ik altijd de volledige kip. Want dan kan je van allerlei dingen mee doen. En dan maak ik er ook nog eens een heerlijke bouillon van. En dan, ik probeer alles opnieuw te gebruiken. En hoe meer dat lukt, hoe gelukkiger ik ervan word.
1: Ik ook. Daar zijn we toch hetzelfde in.
0: Zo is het mooi, hè?
1: Ja, dat is heel mooi. Ja.
0: Maar kijk dus, ik weet niet of jullie dat ook doen, voedselverspilling, of handige tips hebben om aan de slag te gaan met iets waar je anders denkt van ik gooi het weg. Tips zijn welkom. We kunnen alleen maar bijleren van elkaar.
1: Laat maar weten via de Willy-app. We gaan ondertussen luisteren naar de nieuwe single van Nothing But Thieves, Baby Cool Evelyn.
2: Willy. Music that matters.

0: Baby Cool, Evelyn, Nothing But Thieves. En dat op dinsdag 29 september, internationale dag tegen de voedselverspilling. Tal van handige tips van de Willys om dat tegen te gaan. Heel mooie dingen. Bart stuurt toch net, ik hergebruik altijd het sap van een pot augurken om er dan bijvoorbeeld een rode ui in te steken. Eventjes laten trekken, dan heb je lekkere zure ui voor op een sandwich of in een salade.
1: Oh,
0: lekker.
1: Dat is wel next level, want het sap van een pot augurken, moet ik wel eerlijk over zijn, dat giet ik dan wel weg. Als
0: ja, maar dus dat is perfecte pekel, ja, om terug iets nieuws in te laten pekelen. Natuurlijk, dat hoef je eigenlijk niet weg te gooien.
1: Ja. Vincent, zijn tip is wel echt de allerbelangrijkste. Kijk niet naar de houdbaarheidsdatum, maar gebruik gewoon je ogen en je neus. Eventueel ook al even de mond.
0: Ja.
1: Maar je moet natuurlijk wel een klein beetje opletten. Hè?
0: Dus als het ruikt naar de kont van een overleden grootmoeder, dan moet je het niet meer opeten. Tips voor de allerlaatste restjes ingrediënten die in de frigo liggen. En dat is ook zo waar, Bjorn. Alles, letterlijk alles, is perfect combineerbaar met gehakt.
1: Gehakt is echt waar.
0: Kan overal bij.
1: Dat is echt waar.
0: Dat is zo sympathiek aan gehakt. Dat is zo. Een oertip van Chris wil ik u ook nog geven. Het heeft met waterverspilling vooral te maken, maar is natuurlijk ook een heel belangrijk voedselbestanddeel. Ik moet zeggen, dat doe ik niet. Het is een beetje een gedoe, maar je hebt overschot aan gelijk. Iedereen verscheidt liters water terwijl de douche warm wordt.
1: Ja.
0: Dus als je, het is een beetje klooien met emmers en zo, maar het is wel waar. Hè. Het is echt weggegooid water.
1: Ja, ik heb het vroeger ook wel gedaan, maar dan stond ik daar met emmers water en dan wist ik ook niet wat ik daar nog mee moest doen. Maar Chris pakt het op in afsluitbare glazen flessen terwijl ze wacht tot het warm is.
0: Ja,
1: eigenlijk wel een goede tip.
0: Ja, is een goede tip. Ja. Zeker een goede tip. Maar er mogen er nog, hè. Dus voel je niet gehinderd. Er zijn zeker nog handige tips.
1: Is het straks dan het moment om het over dat ander vleesje?
0: Het is nog één vleesje dat we moeten bespreken. Ja. Dat is misschien goed om even de maag te laten rusten voor we aan dat vleesje beginnen. Okay. Dat is voor zo meteen dan. Dit zijn de Peppers.

0: Heurman. Zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op heurman.be.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
2: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
6: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Nu bij Maxizo.
8: Hallo.
7: Geweldige knalpromo's. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Goed voor het beestje.
10: Goed voor het baasje.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
13: Thomas en Sien.

0: zit zo'n vrolijke tokkelorgeltje hieronder dat ik wel apprecieer. Word ik content van zo'n simpel orgeltje. Een keer aangenaam in het ochtendgloor. Voilà. Je ziet, ik ben bij weinig content. Bang and Blame van R.E.M. Goed, we hebben het al over vleesjes gehad. Dat leek ons een mooi uur. Maar nu we het dan toch over vleesjes hebben. Over vleesjes gesproken. Vlaams Belang gemeenteraadslid in Menen, Nico Koertens, wil zich nadrukkelijk en uitvoerig verontschuldigen voor zijn deelname aan het streamsprogramma Naked Attraction. Ik weet niet of je het al gezien hebt. Ik eerlijk gezegd nog niet. Ik heb al wat beelden zien passeren op de socials.
1: Op de socials inclusief?
0: Niet met de flitterdocus of zo. Helemaal aan de socials aangepast natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het is een programma, een bijzonder programma, waarin je gewoon poedelnaakt het beste van jezelf meteen mag geven en ook tonen. Nu, het gaat hier over gemeenteraadslid Nico uit Menen, die dan ondanks zijn enthousiasme kon zijn Vlaams leeuwtje niet bekoren. Jammer. Hij lag er met zijn vendeltje halfstok na de eerste ronde al uit. Dat is heel jammer. Dat is treurig. Ik had het ook liever anders gezien voor het Vlaams Belang topstuk van Menen. Nu, de Vlaamse Vlaams Belang partijtop was er blijkbaar niet mee opgezet. Al was er gisteren ook weer op beelden uit het Vlaams parlement gezien dat, ik ga ze niet bij naam noemen, maar Philippe de Winter en Anke van der Meers er zich tijdens het bekijken van de beelden toch ruimschoots voldoende plezier aan het beleven waren. Dus ja, bon.
1: Ze hebben er natuurlijk zelf weer veel meer aandacht op gevestigd dan het had gekregen.
0: Door zo te doen.
1: Het gewoon laten passeren, zoals toen, weet je nog, met die slogan over alcohol schaadt de gezondheid.
0: Ja.
1: Als we het gewoon hadden laten passeren, had niemand er daar gekraaid.
0: Nee.
1: Ja, dus dat
0: zeker
1: is alweer
0: haantje,
1: een voorbeeld.
0: Het kleine haantje van Nico niet.
1: Ja.
0: Dat hoorde hij niet kraaien. Zeker niet van plezier, nog kirren.
1: Het is wel erg dat hij dan ook zelfs niemand heeft gevonden via het programma.
0: Nee, dat is wel jammer. Misschien een klein Vlaams vlagje aan zijn vendeltje moeten hangen.

0: Vorig jaar op 3 in de Willy Duizend. A Forest van The Cure. Welke plaats gaan ze dit jaar krijgen? Dat ze hoog zullen eindigen, dat is zeker natuurlijk.
1: Mag van mij op 1. Mag echt op 1. Maar goed, jullie beslissen dat natuurlijk.
0: We gaan zo meteen een thermos weggeven. Misschien aan jou als je wil meespelen. Stuur thermos in de app als je het spel wil

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy Duizend.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
4: Beemsterkaas.
5: Lekker, echt lekker.
6: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor cassettebandjes spaarde...
7: Amai, ik ben zo blij!
6: ...spaart je kleindochter nu voor een speelgoedbouwset.
7: Amai, ik ben echt hyped!
6: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
4: Beemsterkaas!
5: Lekker! Echt lekker!
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
9: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
8: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
10: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
13: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
13: Maffa.
12: Lidl, dat kan tellen.
14: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
15: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
16: Bel & Bo.
17: Thomas en Sien.

0: gaan een thermos weggeven. Tenminste, als een van de kandidaten zo meteen een antwoord geeft. Misschien wel Johan. Dag Johan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Johan, je klinkt kwiek en monter. Klopt dat?
1: Ja. Nu nog wel.
2: Oké, uitstekend. Je speelt vandaag tegen Nick. Goedemorgen. Nick, ben je ook met het juiste beentje uit je bed gerold?
3: Goedemorgen.
2: Jazeker. Ah, twee kwieke mensen, zeer mooi. We spelen voor een thermos, die is nogal fel begeerd, want slechts één keer per dag kan je hem winnen. En wel hier de kans bestaat, enfin, de kunst bestaat erin om zo snel mogelijk de band of artiestenart te halen die nog niet bepaald wakker klinkt. Als je het weet, roep je naam. We stoppen de opgave, is het juist, dan win je de thermos. Is het verkeerd, dan gaat hij naar de tegenpartij, maar win jij nog wel een pet. Als er niemand iets zegt, dan is het een heel treurige kermis, want heeft er juist niemand iets gewonnen. Is het goed?
1: Ja.
2: Nick en Johan, opgelet, dit is vandaag de opgave.

0: Johan!
1: Ja!
2: Oh.
1: Net op tijd.
2: Dat is wel heel erg op de valreep. Maar...
1: Wie heb je gehoord, de Johan?
0: De naam schiet me niet te binnen, maar ik ga gewoon maar wat zeggen.
1: Ja.
0: Het is helemaal fout, maar ik ga gewoon R.E.M. zeggen. Het is niet juist, ik weet het, maar...
1: We kunnen eens controleren.
2: We gaan eens luisteren. Ja. Ja, we gaan eens luisteren. Wie weet komt het terloops toch nog. Niet dat dat nog iets oplevert, maar goed luisteren. Wat horen we hier? Johan en Niek, komt het? Komt het?
0: Nee, dat nee, is niet. Maar...
2: Geen probleem.
3: Nee.
2: Het is...
1: Garbage.
2: Stupid girl.
0: Ja. Ja.
2: Heren.
0: Amai.
2: Jammer maar helaas.
1: Het is wel een thermos voor Nick, hè, dus dat is op zich goed nieuws.
2: Zeker, ja, het is waar. Ja. Nick, laat dat vooral duidelijk zijn. Ja. Je hebt op makkelijke wijze een thermos gewonnen, goed gedaan. Gefeliciteerd.
0: Bedankt.
2: Johan, je hebt nog altijd de kans om eens mee te spelen ook natuurlijk. Hè. Is het goed?
0: Zeker. Maar een petje vind ik al helemaal goed.
2: Alright. Goed gedaan.

0: Lieve Willems, het is heel gepast om nog een beetje op jullie lauweren te rusten. Maar vanaf 10 uur is het terug alert zijn. Zeer goed opletten of je al dan niet een gouden plaat hoort passeren natuurlijk.
1: 892, daar is Annelies gisteren geëindigd. Dus daar gaat ze mee verder om 10 uur. En wij mogen om 9 uur al de 10 gouden platen van vandaag bekendmaken. Dus er komt nog veel aan vandaag.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteesme in ons land daalden vorig jaar al. En dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar. Met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Experte Stefanie Urtere ziet meerdere redenen voor die daling.
3: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aangepast of zonder aanpassingen aan het werk te krijgen.
2: Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken voortgaan. Minister-president Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Gisteren lukte dat niet, doordat minister Krivits en een kabinetsmedewerker van Vooruit kort voor een akkoord onwel werden. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in.
4: Ik denk dat ze op een bepaald moment zullen beslissen om samen te zitten. Ik denk dat Hilde Krivits zal vervangen worden door Joop Broens. Ik kan mij nu wel inbeelden dat men niet gaat proberen om dat nog tot een kot in de nacht te doen. Men zegt dat de punten en commas vooral moesten bijgeschaafd worden. Ja, dat lijkt me iets dat je dan gedurende de dag kan doen.
2: Het uitstel kan er volgens experts ook wel voor zorgen dat onderhandelaars plots weer gaan twijfelen over dingen die ze al goedgekeurd hebben. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is eindelijk geblust na 2 maanden. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare af. Dat is net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. AI was ook niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En een eerste nederlaag voor onze Rode Duivels zonder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepsmatch in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Verdediger Brandon Mechelen.
5: Ja, ze maken een mooie goal op individuele klasse. Maar ik denk wel dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben onze kansen gehad. Met een beetje geluk maak je misschien een. Dan win je hier misschien, maar ik denk dat het gelijkspel wel eerlijker zou geweest zijn.
2: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider in de groep met 6-6. Onze Duivels en Italië hebben 3 punten en de Turken nog geen. Veel zon vandaag, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. Maxima nog tot 27 graden. En donderdag wat regen en 22 graden.
6: Goedemorgen vrienden, hartelijk welkom. Het is dinsdag, alstublieft.
0: Thomas en Sien.
6: Ik wist niet dat tot een kot in de nacht een geëikt gezegd is. Maar ondertussen, mooi, want het zit in het nieuws, dus iedereen mag het gebruiken nu. Ben ik wel blij om. Wil je nog iets zeggen, Sien? Want het lijkt alsof je gaat niezen.
7: Nee, ik was me gewoon aan het afvragen. Is dat in elke provincie? Bij ons wordt het ook gebruikt. Een kot in de nacht.
6: Kot in de nacht. Dat is algemeen aanvaard. Volgens mij kan het in de Vandalen als een soort van...
7: Leuke uitdrukking. Oh,
6: tot een kot in de nacht. Helemaal prima. Laten we stijlvol beginnen met Burr.

0: voor de stijlvol begin van de dag. Parklife van Blur. Goedemorgen.
1: 6 over 8, 29 september, straks of morgen, we zullen het zien, zullen onze politici terug samen zitten om die septemberverklaring dan af te werken, ja. Om de nieuwe maatregelen dan echt op papier te zetten. Mijn hart bloedt al wel een klein beetje als ik lees dat toch wellicht alweer de subsidies voor cultuur,
0: ja,
1: en maatschappij zijn die in het vizier liggen. En over andere subsidies lees je dan niks, terwijl andere sectoren veel meer gesubsidieerd worden. Maar of enfin,
0: pijnlijk,
1: ik vind het heel pijnlijk en ik durf het eigenlijk al maar niet te lezen wat dan de uiteindelijke uitkomst zal zijn. Maar goed, misschien kan er wel een wilde weldoener een voorbeeld nemen aan Billy Joel. Ah. Billy Joel die gaat afscheid nemen van een 70-tal motorfietsen.
0: Ja.
1: Dat heeft hij zomaar.
0: Okay.
1: Met de opbrengst van de verkoop van die motorfietsen gaat hij de Joel Foundation, dus een eigen foundation, steunen. Maar die foundation is er specifiek om muziekonderwijs te ondersteunen.
0: Oh, leuk.
1: Dus dat vind ik dan wel weer wel een zeer goed idee. En ik denk dat je met 70 motorfietsen van Billy Joel al wel wat geld kan ophalen.
0: Zeker.
1: Dus wie weet is er wel bij ons ook zo iemand die zegt van ik zal dat bedrag even overnemen.
0: Ah, ja. We denken, we gooien het in de groep als iemand suggesties heeft wie dat zou kunnen zijn. Ja. Laat maar weten. Zijn uw ouders ook altijd Billy Joel? Billy Joel. Dat is natuurlijk inderdaad, zoals jij zegt, Billy Joel.
1: Nee, maar mijn ouders zeiden dat niet.
0: Hij luidt naar Billy Joel.
1: Nee,
0: okay.
1: Mijn ouders zeiden dat niet.
0: Geen probleem.
1: Sorry. Billy, music that
0: matters. Ze zeiden misschien laten we ons laven aan het muzikale erfgoed van Hugo Rasput.
1: Ja, ja, dat is wel eerder zo. Zullen we nog eens luisteren naar Jan de Wilde?
0: Jan de Wilde. Iemand nog Gortepap? Nee, er is genoeg.

0: wordt hier toch bevestigd door tal van Willys. Het lag niet alleen maar aan mijn grensgezin, laten we het zo zeggen. In de jaren 80 hadden ze het niet over Billy Joel, maar was iedereen erover eens dat die mens Billy Joel heette.
1: Maar dat verklaart dan weer waarom het in mijn gezin wel correct werd uitgesproken. In de jaren 80 was er nog geen sprake van.
0: Nee, hij moest nog in elkaar gesleuteld worden, voilà. Natuurlijk, dat is nog niet gebeurd. Ja. Rolling Stones en Satisfaction.
2: De weer, Billy.
1: En we bellen aan de vooravond, of ja, de voorochtend eigenlijk, van een prachtige dag. Goedemorgen, Frank.
3: Goedemorgen.
0: Frank, een hoogdag, hè. Een hoogdag, hè. Amai.
3: Inderdaad, ja. Als ik die temperaturen op mijn voorspellingsblad schreef, dacht ik toch ook even van, hè, eind september. Maar het is effectief, het gaat gebeuren, hè. Dus 25 graden gaan we halen in het westen van het land. In het centrum is dat 28. En mogelijk in het zuiden van Limburg, dat wordt het warmste plekje. Daar kan het eventueel 29 graden worden. Amai. 28 graden overigens, als we dat in Ukkel halen, dan is het dagrecord gesneuveld. Het dagrecord op dit moment is nog van 2011. Toen was het 27,3. Dus het al een beetje een nip te worden. Maar het is dus mogelijk dat het dagrecord gaat
0: gebroken. Ja, maar ik voorzichtig toch vermoeden dat ik heb niet anders gehoord de hele zomer lang van het ene record. Ik denk dat het volledige jaar record al drie keer ontploft is, hoor, als je mij vraagt. Toch? Allee.
3: Ja, normaal is een dagrecord is zoiets van te vermelden waard. Ja. Nu heb ik inderdaad wel iets van.
0: Sure that.
3: Het is al bij 25ste, we hebben het een beetje gehad. We moeten het zelfs niet meer vermelden. Ja, ik snap het.
1: Maar het is een eenmalige uitschieter, hè, Frank? Want morgen is terug frisser.
3: Wel, het gaat morgen veranderen. Dus dat is de overgangsdag waarbij we eerst nog wel droog gaan starten. Temperaturen die nog redelijk de hoogte in gaan. Dus in het centrum 25, in het oosten mogelijk nog 27 graden. In het westen 21. Het is voor de middag dat het eventueel wat kan gaan regenen in het uiterste westen van het land. En als ik het woord regen uitspreek, moet ik ook nog, ben ik vergeten te vermelden voor vandaag. Op dit moment is ook nog een plaatselijk buitje mogelijk. Anders gaan de mensen die nat worden mij volledig afschieten. Dus dit is dus gewoon...
0: Misschien wel agressief, maar nee, ik snap. Ja. Nee. Een beetje regen voor het echt hilarisch heet wordt, is wel gekomen.
3: Ja,
0: is goed,
3: maar dat is ook heel... Voilà. Dat is heel plaatselijk.
0: Zeer goed.
3: Maar morgen dus gaat het effectief wel feller regenen. Dus morgen namiddag vooral gaat dat in het westelijke deel van het land. In het oosten, dan blijft het nog lange tijd droog. En mogelijk zelfs tot de avond. Dat geven toch sommige weermodellen aan. Ja, en dan met die 27 graden kunnen ze daar in Limburg en Ardennen bijvoorbeeld toch nog een zomerse dag krijgen. Hè. Maar uiteindelijk gaat die regenzone dan in de loop van de avond en de nacht verder doortrekken naar het oosten, wordt het ook daar nat. Ja, en dan donderdag, eerste dag van oktober, gaan we daar eerst nog mee te maken hebben. Vooral dan toch het oostelijke deel. Hè. Dus Limburg, Ardennen, daar begint het allemaal nat. Meer naar het westen toe blijft het wel droog of komt de zon er zelfs door. En dan na de middag trekt dat allemaal verder door richting Duitsland. En dan gaat het grotendeels droog zijn. Dan is er wel een kleine kans op een enkel buitje donderdag in de loop van de namiddag. Maar dat, die kans is toch redelijk klein. Ja, wat vooral opvalt natuurlijk, dat is dat het frisser gaat zijn. 19 of 20 graden. Ja. En daarmee scoren we eigenlijk nog beter dan wat je verwacht natuurlijk op een 1 oktober. Ah, dus ja, het is alweer al zo slecht allemaal niet. Ja. En de lange termijn, die ziet er goed uit, vind ik toch. Het is een beetje afhankelijk van het ochtendgrijs dat gaat gevormd worden. Gaat dat allemaal snel opgeruimd geraken? Dat gaat moeizaam. Maar vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag heel rustig weer dus. En eerst ochtendgrijs en in de loop van de dag zon. Vooral na de middag zou je dan zeggen, hè, want dat ochtendgrijs, die nevelmistlagen wolken, ja, die gaan het wat moeilijk hebben om uiteindelijk opgeruimd te geraken. Maar dat gaat wel nog gebeuren. Hè. Begin oktober, dan ben ik toch nog redelijk optimistisch wat dat betreft. En temperaturen, als de zon erdoor komt, 20 graden gemiddeld. Zowel op vrijdag, zaterdag, zondag en zelfs begin volgende week.
0: Dat is zeer aangenaam. Prettig voor het weekend allemaal, zeer mooi. Frank, maak er een mooie dag van. Dankjewel. Heel graag tot morgen.
3: En jullie ook, hè.
1: Dankjewel, dag Frank.
2: De weer, Willy.

0: zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Sleep Life.
3: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
8: Ach.
7: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
9: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
10: Oei.
11: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
11: Ja, en hoe verder, liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
11: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
12: Dat is Imo!
13: Wij zijn Haai. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
14: 15 oktober in de Cactus.
13: 16 oktober de Casino.
14: 17 oktober in Club AFF.
13: 29 oktober in het Depot.
14: En 30 oktober in het Wilde Westen.
13: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op haihai.be. Joe.
14: Bye bye.
15: Humo!
16: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
15: Humo!
16: Fueled by Jameson.
17: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
19: promo koken.
20: Vanavond Belgische kost?
21: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
20: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
21: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
22: Nu bij Maxizo.
23: Hallo!
22: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
24: Goed voor het beestje.
25: Goed voor het baasje.
26: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
27: Xina.
26: Info in je winkel of op xina.be.
28: Thomas en Sien.

0: 5:30. We hoorden de Rush van Editors.
1: Pollekepap.
0: Oh, Pollekepap van vandaag.
2: Ik dacht, laat ons eens een Oasis-dilemma doen, want dat hebben we eigenlijk nog niet gedaan.
0: Goed idee.
2: In deze tijden waarin iedereen tickets aan het zoeken is, angstvallig voor ergens en je moet een arm en een been afstaan.
0: Stress en gedoe. Ja, ja, echt, elke WhatsApp-groep ontploft de hele tijd van ik heb het wel, ik heb het niet. Dus ik word er echt doodzenuwachtig.
2: Ik word er van angst.
0: Ik wil ze super graag zien, maar die kermis wil ik echt niet in terecht komen. Dat is verschrikkelijk.
2: Maar idem. Ja. En dan voel ik voel me vaak zo'n slechte muziekfan, want dan denk ik zo, ja, laat ook al maar. Snap je?
0: Ja.
2: Als het dan te veel moeite is, denk ik ook zo, ja, ik zal wel naar de film kijken. Maar moesten ze nu, alleen dat ze een keer naar Werchter komen.
0: Ja.
2: De hele wij van Werchter, enkel voor Oasis, moet toch perfect te doen zijn.
0: Zijn fantastisch. Ja. Ik denk ook dat daar redelijk krap uitverkocht gaat zijn, maar dit terzijde.
2: Dat is wel nog haalbaar voor.
0: Ja, ja, zeker, zeker, zeker, ja, zeker. Maar goed, wat wordt de stelling van vandaag?
2: De Pollekepap van vandaag luidt als volgt. Met wie zou je het liefst een IKEA-kast in elkaar zetten?
0: Oh boy.
2: Met Liam Gallagher? Of met Noel Gallagher.
0: Ik denk in alle eerlijkheid dat ze allebei totale ramp zijn om een IKEA-kast mee in elkaar te zetten. Ik vermoed zelfs bij Liam dat zo erg is dat hij dat zakje met die plugjes al terloops, zonder er zich van bewust te zijn, samen met een pintje als borrelhapjes binnengemikt heeft, nog voordat je aan de kast bent begonnen. Nee, ja, het lijkt mij echt een absoluut. Of je eindigt met totaal unieke meubelstukken. Het moest een bijzettafeltje zijn en het is een schemerlamp geworden op wonderlijke wijze. Het lijkt mij een enorm unieke ervaring om een IKEA-stuk samen met de Gallaghers of met één van de Gallaghers.
2: Nee, maar je moet één van de twee kiezen.
0: Ja, met één van de, dus of Liam of Noel. Wie kies je?
2: Ik kies Liam.
0: Ja?
2: Ik denk dat dat lachen is.
0: Ik denk dat beide lachen is, maar met Liam nog net dat iets meer. Denk ik ook. Ja. Maar goed.
2: Maar jij mag kiezen. Open de Willy-app en je ziet onmiddellijk ons Pollekepap van vandaag staan. Met wie zou je het liefst een IKEA-kast in elkaar zetten? Liam of Noel?

0: You Said Something van PJ Harvey.
1: Polkepap.
0: Niet de makkelijkste stelling in Polkepap vandaag. Met wie van de broertjes Noel, met wie van de broertjes Gallagher zou je het overwegen om een IKEA-kast in elkaar te zetten? Ja, het is, het is wel waar. Ja, vele sturen, waaronder Joris. Ja, Liam, hè. Met Liam, die staat ook gewoon met zijn handen op zijn rug te kijken, terwijl iemand anders die IKEA-kast in elkaar steekt. Dat is het dan wel. Moeilijke keuze, maar uiteindelijk is het toch wel overduidelijk.
2: Jij krijgt de eer, Thomas.
0: Ah, wel. Het is Noel geworden. Ik weet niet echt waar het op gebaseerd is. Misschien wel puur zin in een liedje van Noel. Dat zou ik heel goed kunnen begrijpen.
2: Zeer valabele keuze. We gaan luisteren naar Pretty Boy.

0: Ook een song die je ongetwijfeld nog zal terug horen in de Willy 1000. Vorig jaar op 34 waren eindigt Enjoy the Silence. Dit jaar, dat hoor je binnen dit en twee weken. Want volgende week vrijdag is de Willy 1000 gedaan. Met ook één Willy die de gouden plaat wint. Daarvoor maken we straks de 10 gouden platen van vandaag bekend. Als je het even in Keulen hoort onderen, we praten je zo meteen nog bij.
1: Wordt allemaal duidelijk.
0: Want eerst is het aan de goed nieuws, Willy. Onze Freek Braakman.
2: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: KeyTrade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyTrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh nee!
9: Oei, wat is er?
10: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
9: Oei.
10: Ja, wat nu?
9: Ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
12: Iedereen gelukkig.
11: Enkel in de winkels van
13: Leonidas.
11: Voorwaarden op leonidas.com.
14: Thomas en Sien.

0: doorgaans anoniem, hè, dat weet je.
1: Ja.
0: Nu, deze man, daar weten we werkelijk alles van. Italië is er dan toch weer een beetje anders in. We weten bijvoorbeeld dat hij in Lecco woont, in Lombardije. We weten zijn naam, zijn beroep, ik ga dat hier allemaal niet delen. Maar we weten ook dat hij een zeer slecht huwelijk achter de rug had.
1: Ah, hij was gescheiden of zo?
0: Wel, hij was gescheiden van tafel en bed in elk geval.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, ik dacht, allee kijk, de troostprijs. Hij heeft gewonnen de ronde som van 223 miljoen euro.
2: Wat?
0: En dan een klein geld. Ja, dat is een redelijk forse pot, kunnen we zeggen.
1: Niet geheel verkeerd. Ja, maar ja.
0: Jawel. Maar het venijn zit hem een beetje in de staart.
1: Ja.
0: Zijn ex-vrouw, die ergens helemaal anders woonde. Hij woonde in Lombardije en zij ergens ten zuiden van Rome.
1: Ja.
0: Die ex-vrouw, die voelt zich nu plots weer zijn vrouw.
1: Die voelde de terugkomende liefde. Ze werd overweldigd door de liefde plots voor de ex.
0: Ze is er in elk geval op uitgekomen dat de scheidingspapieren toch nog niet allemaal getekend waren.
1: Was nog hier en
0: dus
1: daar.
0: Ze eist nu een fors deel van de de mens, voilà.
1: Ja, ja, maar dus allee, ik onthoud eigenlijk, je raakt eigenlijk nooit van uw ex vanaf. Is er nog heugelijk nieuws ook, Frank?
0: Dat is het eigenlijk. Met een boze ex, Thomas, zit je nooit klaar, zolang je niet helemaal uitgekleed bent. En ik dacht, dat is niet tof. Maar toen zag ik een ander bericht, en jullie hebben het er al eventjes over gehad. Een man uit Menen, Nico Koertens, en dat is dat Vlaams Belang gemeenteraadslid. En dat is een mens van 45, een vrolijke vrijgezel, brilleke, een redelijk fors receding hairline tot net achter zijn kruin van zijn hoofd eigenlijk. Maar wordt volgens scanners beschreven als een man met toch wel een strak kontje.
1: Ah ja, dus dat is om alles goed te maken dan.
0: Dat omdat hij dus meegedaan heeft aan Naked Attraction, dat is dat streamsprogramma dat er vooral op gericht is om taboes te doorbreken.
1: Zeker,
0: en het menselijk lichaam in al zijn vormen acceptabel te maken. Ik denk, het is gewoon gemaakt om mensen in de puren op tv te krijgen natuurlijk. Maar goed, die mensen is op tv geweest.
1: Ja.
0: En die heeft daar veel aandacht mee gekregen uiteraard, dat hij in zijn blote fluit op tv is gekomen als gemeenteraadslid. Heel veel aandacht. De partijtop, die kan er niet mee lachen. Maar daar gaan we het hier niet over hebben. Wie er nog niks van ze heeft laten horen, dat is de ex van deze Nico Koertens.
1: Ah, die is er ook.
0: Ik heb wat research gedaan vanmorgen.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik vermoed dat die vrouw denkt dat hij zijn aandacht en zijn roem die hij krijgt, dat hij dat dus ergens in de buurt van een strak kontje enzovoort. Maar het goede nieuws vind ik nu, dat hiermee wel bewezen is dat je wel degelijk klaar kunt zijn met een boze ex. Maar je moet natuurlijk uitgekleed zijn.
2: Kleine moeite als je dan die 200 miljoen euro voor jezelf kan houden.
1: Ja.
2: Even broek uit.
0: Ik ga nu het mailadres van die Italiaan zoeken om die mensen dat toch eventjes te laten weten.
2: Zeer
0: dan
2: goed.
0: Kan alles opgelost zijn. Voilà.
1: Dankjewel, Freek. En zeker ook voor die extra nazorg, alle details. Fantastisch. Heel graag tot morgen.
0: Tot morgen.
1: Bye bye.
2: Bye.
3: Goed nieuws, Willy.
1: Het is mijn nieuwe, dus mijn favoriete nieuwe single van Triggerfinger. Ja, een beetje traag, maar lekker zompig.

0: 4 Years van Block Party. Net na het nieuws van 9 krijg je de gouden mix van vandaag te horen. De 10 gouden platen die je moet herkennen tijdens de Willy 1000.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 9 uur.
2: Een goedemorgen. Bijna 1 op de 6 jongens uit het middelbaar heeft al overwogen om te stoppen met school zonder diploma. Bij meisjes is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral de stress op school speelt mee, zegt voorzitter Bas van Hullebos.
3: De schoolstress neemt vooral toe vanwege dat er weinig afbakening is tussen school en thuisvrije tijd. Door die gsm, door smart school, zijn we meer geconnecteerd. En ik denk dat dat ook heel veel stress mee heeft met de leerlingen. Geld verdienen staat op de tweede plek. Dat is ook volgens mij wel een prominente.
2: Vooral de laatstejaars willen daarom liever meteen gaan werken. Cijfers van de VDAB tonen nogthans dat 22% van de schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd geen job heeft, tegenover 7% van wie wel een diploma heeft. Nog in die rondvraag geven 6 op de 10 tieners aan dat ze vaak doodmoe op school zitten, 3 op de 10 zelfs elke dag. Daardoor hebben ze het moeilijker om de lessen aandachtig te volgen. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is eindelijk geblust na 2 maanden. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. In totaal brandden zo'n 42.000 hectare af. Dat is net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. In Spanje mag Mari Carmen dan toch terugkeren naar haar appartement in Madrid. De vrouw van 87 werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat de huur fors verhoogd werd en ze die daardoor niet meer kon betalen. Dat leidde tot grote straatprotesten. Om Mari Carmen te steunen, maar ook tegen de hoge huurprijzen en de wooncrisis in Spanje. Premier Sanchez belooft maatregelen. Eerste nederlaag voor onze Rode Duivels onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Verdediger Brandon Mechelen.
4: Ja, ze maken een mooie goal op individuele klasse. Maar ik denk wel dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben onze kansen gehad. Met een beetje geluk maak je misschien een. Dan win je hier misschien, maar ik denk dat het gelijkspel wel eerlijker zou geweest zijn.
2: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider in de groep met 6-6. Onze Duivels en Italië staan met 3 punten tweede. En de Turken hebben nog geen punten. En FIFA-baas Gianni Infantino onderzoekt of de nationale voetbalbonden meer geld kunnen krijgen. Er zijn er meer dan 200 over de hele wereld. Die hadden de FIFA opgeroepen om bijna 2 miljard euro vrij te maken. Om extra te investeren in hun voetbal. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij voorstelde om het WK voetbal te verkopen. Veel zon, plaatselijk tot 29 graden vandaag. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen, maximaal nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig weer en rond 20 graden.
5: Music matters. Dag vrienden, hartelijk welkom bij Willy. Goedemorgen.
1: Thomas en Sien.
0: Ook vandaag moet jij tijdens de Willy 1010 gouden platen herkennen om kans te maken op jouw gouden plaat. Zometeen maken we de nummers van vandaag bekend.

0: My Hero van Foo Fighters. Hoort ook mooi en hoog te eindigen natuurlijk in de Willy Duizend, die zo meteen na dit uurtje om 10 uur terug van start gaat. Na het nieuws van 10 is het weer zover.
1: En wij gaan door tot en met volgende vrijdagavond. En dan maakt 1 Willy kans op een gouden plaat. Van onze nummer 1 van die lijst, ter waarde van 3.500 euro. Hoe kan je die gouden plaat winnen? Door te luisteren. Door elke dag minstens 6 van de 10 gouden platen aan te duiden in de app. En dat kan natuurlijk alleen maar wanneer dat specifieke nummer in de lijst gedraaid wordt. Dan heb je de tijd om dat nummer aan te vinken in de app.
0: Luisteren is de boodschap, hè? Hoe meer je luistert, hoe meer kansen om ze te horen passeren en ze op tijd aan te vinken.
1: Onze 10 nummers van vandaag zijn de volgende. Reach out.

0: parel, of dat zeker. Maar je hebt ze misschien... het ging misschien wel snel. Dus de extra service doen we met veel plezier. Zien, zullen we ze even overlopen?
1: In willekeurige volgorde. Sam Fender en Hypersonic Missiles.
0: Monza met Van de God Los.
1: Jimi Hendrix, Foxy Lady.
0: Depeche Mode met Personal Jesus.
1: Jeff Buckley and Everybody Here Wants You.
0: The Chemical Brothers met Block Rockin' Beats.
1: Public Enemy and Fight the Power.
0: Linkin Park, Heavy as a Crown.
1: Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean.
0: En It's So Unreal van Zornik.
1: Geen nood als je ze nog niet ziet staan in de app. Dat is zo vanaf 10 uur, vanaf de start van de lijst.
2: De Willy 1000.

0: goodbye.
1: Blijft goed, hè. Blijft goed. Sweet 16 van Ex-Belofte hier bij Willy. Siska, Siska. Humeuris.
2: Het is dinsdag, dat wil zeggen dat je vanavond kan luisteren naar Mercy and More. Maar toch eerst eens checken hoe Stijn zijn humeur is vandaag. Goedemorgen, Stijn.
3: Goedemorgen, Sien. Dag, Thomas.
1: Dag, Stijn. Heb je het gehoord? Zeg, daarnet nog... we hebben net gecommuniceerd wat de gouden nummers van vandaag zijn natuurlijk voor de Willy 1000. Degene die moet gehoord hebben, wil je kans maken op die prachtige gouden plaat. Jij bent een van de gouden nummers, hè, Stijn?
3: Ja, dat is ongelooflijk. Ik kan in vredig sterven nu. Zo voel ik me nogthans deze ochtend niet, Thomas.
1: Is waar?
3: Er is sprake van humeuris.
1: Zeg eens, kunnen we helpen? Wat ligt er op jouw lever?
3: Een heel concreet voorval waarbij ik denk dat een aantal luisteraars het min of meer zullen herkennen. Ja. Ik weet niet of jullie het al meegemaakt hebben, op restaurant geweest dit weekend met een medium-sized groep. Ik denk dat we met 7 waren of zo. Heel gezellig. Totdat we erachter kwamen, en nu komt het, dat je via een QR-code moest bestellen.
2: Oh, pijnpunt. En je mag erop drukken.
3: Nee, het is inderdaad, het was nog complexer trouwens. De QR-code, het systeem ken ik uiteraard. Ja. Maar dit was nog complexer. Je moest het ging niet enkel om de menu. Je moest dus niet enkel de menu checken via een QR-code. Ja. Je moest dat dan ook nog eens invullen voor iedereen.
1: Dus eigenlijk al het werk van de ober doen.
3: De ober staat ernaast en meestal zegt de ober, wat willen jullie hebben? En daar heb je dan gecheckt via het plakkertje op de QR-code en zo verder. Ja. Maar dit ging een stapje verder. Ja. Plus we zaten daar met het technische vervelende probleem dat het plakkertje niet werkte aan tafel 11.
1: Dat nog,
3: omdat het al te vaak gekuist was. Dus het was niet meer leesbaar door de smartphones. Ja. En dan hebben we dat moeten oplossen door, hou je vast, dan maakte de ober met zijn iPad een foto van het plakkertje op tafel 12. En dan moesten wij één voor één met onze smartphone een foto maken van zijn iPad.
1: Maar werkelijk. Uiteindelijk dan na een paar malen je eten op de verkeerde tafel geleverd te krijgen ook nog.
3: Niet het eten, maar wel de rekening.
1: Maar dat is wel goed. En zijn er mensen die dat voor betaald hebben?
3: Er zaten andere mensen ondertussen aan tafeltje 12, maar het was een heel administratief gedoe. De bureaucratie ten top, maar wel super modern natuurlijk.
1: Ja, vlot en goed bedoeld, zeker. Maar het is een beetje uitwasem van de COVID-crisis, voor zover ik me herinner, toch? En veel hebben gedacht van, nu gaan we dat gewoon houden. Ik heb er ook al last mee gehad van, wat is er mis met een kaartje, een overzicht en een gesprekje? Ja.
2: De ober is eigenlijk geen ober meer, maar een soort IT'er die jouw technische problemen moet oplossen.
3: We hebben op zijn iPad ondertussen ook al onze mails beantwoord en zo verder. Heel interessant. Ja. Maar in ieder geval, het ging mij een stapje te ver.
2: Snap ik, Stijn.
3: En laten we zeggen, het eerste half uur van onze ontmoeting in een restaurant was een beetje... klein beetje omzeep door al dat soort techniciteiten. Stress, en toevallig las ik gisteren, alsof de duivel ermee gemoeid was, een artikel in verschillende kranten trouwens, dat voor het eerst er een proces is aangespannen tegen de Belgische overheid omwille van, en ik kende het niet, digitale uitsluiting. Ah. En plotseling voelde ik me ook zo iemand. Namelijk een idioot eigenlijk.
1: Van wat is er mis met gewoon bestellen en ik voel mij uit de maatschappij gezet. En ik kan een keer ergens via een QR-code een klacht indienen eventueel.
2: Er komt dus gerechtigheid aan in de vorm van een soort van proces dan toch? En misschien ook in de vorm van prachtige muziek vanavond in Mercy and More. Stijn, wat mogen we verwachten?
3: Zonder QR-codes trouwens.
1: Dankjewel.
2: Al een tipje van de sluier, leuke band.
3: Altijd leuke bands, altijd nieuw en oud gemengd natuurlijk. Altijd handpicked music, 2 uur lang Mercy and More, zoals het nu heet.
2: Om 7 uur, dankjewel Stijn. Tot straks.
1: Veel plezier.
3: Ik ga iets eten, hè. Ik ga nu iets eten.
1: Veel succes, hè. Pak uw gsm mee.

0: Een thema dat toch het humeur is van alle Willys beroerd heeft. De QR-codes op restaurant, er komt veel reactie op. Hier wordt gesproken van gerechtigheid, dat het eens benoemd wordt. Zelfs restaurateurs zelf geven het toe. Ik vind die QR-codes hatelijk en klantonvriendelijk. Jon, die maakt het dan weer helemaal vrolijk met het vooruitzicht. Obers worden gelukkig heel snel vervangen door robots. Kijk maar naar Japan. Er staat er dus echt zo een imbeciele robot met zijn voorhoofd op je tafel te kloppen met zijn kop. Kijk ik ook al naar uit van.
1: Ja, ik snap de frustratie van Stijn helemaal. Ik heb afgelopen weekend eigenlijk net hetzelfde meegemaakt. Ja? Dus begrijpelijk. Ja. Zometeen muzieknieuws met onder andere een nieuwe single van... Mag de band al verklappen?
0: Zeker.
1: Placebo.
0: Alsjeblieft.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond Belgische kost.
2: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
6: Oei. Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kun je er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Horta.
12: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
13: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van...
14: Leonidas.
15: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
16: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè.
15: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
16: Oh, met praline, die gouden.
15: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
13: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
19: Thomas en Sien.

0: Rod Stewart had natuurlijk al vaker gezegd dat hij wou stoppen met optreden, maar nu heeft hij dat ook officieel aangekondigd. Ah, ja. Hij heeft zijn final encore tournee aangekondigd door het Verenigd Koninkrijk en door Europa. In 2027 zegt hij, ga ik tijd nemen om afscheid te nemen van mijn leven op de weg.
1: Amai, maar die heeft het toch echt heel lang uitgezongen in stijl, hè? Rod Stewart, amai, respect, ja. Amai.
0: Het goede nieuws is dat hij dus ook naar Antwerpen komt na effectief meer dan 6 decennia muziek te maken en op te treden. En in Antwerpen staat hij op 29 mei volgend jaar. En tickets kan je kopen vanaf nu, vrijdag 2 oktober.

0: Morgen komt er een epische nieuwe film van Linkin Park uit. Die heet Unshatter. Het is de film die de comeback vastlegt van de band zelf en na het overlijden.
1: Met Emily dan die erbij komt.
0: Ja, ja, inderdaad. Na het overlijden van Chester Bennington hebben ze een comeback helemaal vastgelegd. Het is vooral opgehangen aan een concert dat ze in Sao Paulo gaven. Een gigantisch concert en de opbouw daar rond is dan die hele film geworden. Je kan hem vanaf morgen wereldwijd bekijken, ook bij ons in Kinepolis. Unshatter van Linkin Park. Placebo heeft een, ik ga het een melancholische nieuwe single noemen, uitgebracht, getiteld Helen Keller. Daarmee trappen ze hun tournee ter ere van hun 30-jarig jubileum af. Het is een nummer dat op hun plaat uit 1996 stond. H.K. Farewell heet dat nummer. Een instrumentaal nummer dat zo wat verstopt stond op de plaat.
1: Wow.
0: Stond zo niet in de aftiteling.
1: Dat was een ghost track
0: dat
1: of zo.
0: Vaak, ja. Dat doen mensen wel vaker. Dat je dan zo, als je de CD nog even laat draaien, dat er dan zo na 8 minuten of zo nog een nummer verschijnt.
1: Ja, geschift. Ja. De fameuze ghost track. Ja.
0: Inderdaad, het verborgen nummer. Dat is dus dat nummer. Het was een instrumentaal nummer. En ze hebben dat instrumentaaltje nu gebruikt voor een nieuwe song die Helen Keller heet. Die is dus net uit. We gaan er naar luisteren. En ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Laat maar weten via de app wat je vindt van de nieuwe Placebo, Helen Keller.

0: Leuke song van U2, maar dus niet degene die we nodig hadden. Dus een beetje raar. Het ding is hier.
1: Ik dacht al, wow, dit is toch niet placebo?
0: Nee, was maar in het begin. Luisteren? Ja, wacht. Ik ga nog even een kans geven, want deze zou het dan wel moeten zijn. Het is echt heel raar. Goed, moment. Goed, nog eens een poging. Je ziet hem staan, hè, Sien. Ik klik hem aan. Daar is hem. Dat zou hem moeten zijn. Ja, ik denk dat hij echt vertrokken is. Dit is Helen Keller van Placebo.

0: Het is de nieuwe Placebo Helen Keller. Zullen ze wellicht ook live spelen op 1 november in Antwerpen? Want gisteren, tijdens de eerste show van hun tour, hebben ze dat ook gedaan. Voornamelijk positieve reacties op dit mooie nieuwe nummer van Placebo. Zometeen kiezen we nog een laatste plaat in het thema geld, aangezien de begroting op orde moet worden gezet. Dus wat wil je horen in dat thema? Laat maar weten.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
4: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
5: Bel & Bo.
6: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
7: Patsers for life!
6: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Thomas en Sien.

0: ik zie dat die fietsbellen een heel kwalijke invloed hebben op het humeur van Sien. Dus ik word een beetje ambetant van eigenlijk, van die fietsbellen. Hè.
1: Alle nummers met zo'n verkeersinvloeden, nee. Gewoon nee.

Bicycle Race van Queen. Het is ruim 9:45 straks. Als Annelies er is, meteen na het nieuws van 10 kunnen we vrolijk verder met de Willy Duizend. Maar een laatste plaats zou nog fijn zijn. Het thema daarvoor is centimetertjes. Dat datgeen is waar gigantisch naar op zoek is. Of wordt gegaan voor een begrotingstekortje waarvan sprake. Suggesties zijn nog welkom.

0: zat. Het was een beetje vals daaronder, maar geen probleem. Skunk and Nancy en Charity. Voor de laatste plaat brengt ons naadloos bij de laatste in het thema centimetertjes.
1: Kwartiertje werk, zegt Diepe Nalen. We hebben nog een kwartiertje werk.
0: Kwartiertje. Dat snap ik eerlijk gezegd niet waarom dat ze gisteren dan hun schip afgekabbeld was. Ja, stond er een rekening verkeerd
1: nee,
0: of zo.
1: Nee, Hilde Krevits en Caroline Genet zijn onwel geworden.
0: Ah, een beetje onwel van de
1: wat wil je?
0: Gebrek aan sfeer.
1: Wie kan er nu om 3 uur 's nachts toch een lucide beslissing nemen?
2: Ja, verkeerd oestertje gegeten, hè?
0: Ik denk dat maar inderdaad misschien gewoon een suikerdipje, bonk, omver.
1: Ja. Enfin,
0: alleen een kwartiertje dan.
1: We volgen het op. In elk geval is geld de hele week ons thema voor onze laatste plaat. En Laura uit Lier, dankjewel.
0: Dankjewel Laura voor deze fantastische vondst van Millionaire, hè? Centiliters. Voilà. Een ballade van Tim.
1: En zo meteen de Willy Duizend.

0: Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. In de gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen zijn 6 cipiers gewond geraakt bij 2 incidenten. Die gebeurden zondagavond en gisteren, allebei in de afdeling met geïnterneerden. Er werd daar geschopt en geslagen. De daders werden uiteindelijk opgesloten in de veiligheidscel. Zowel het personeel in Merksplas als het gevangeniswezen betreuren die nieuwe incidenten en ze herhalen dat geïnterneerden niet thuis horen in een gevangenis. Bijna 1 op de 6 jongens uit het middelbaar heeft al overwogen om te stoppen met school zonder diploma. Bij meisjes is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral de stress op school speelt mee, zegt de voorzitter Bas van Hullebos.
3: De schoolstress neemt vooral toe vanwege dat er weinig afbakening is tussen school en thuis vrije tijd. Door die gsm, door smart school, zijn we meer geconnecteerd. En ik denk dat dat ook heel veel stress mee heeft met de leerlingen. Geld verdienen staat op de tweede plek. Dat is ook volgens mij wel een prominente.
2: Vooral de laatstejaars willen daarom liever meteen gaan werken. Cijfers van de VDAB tonen nogthans dat 22% van de schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd geen job heeft. Tegenover 7% van wie wel een diploma heeft. En in Spanje mag Mari Carmen dan toch terugkeren naar haar appartement in Madrid. De vrouw van 87 werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat de huur fors verhoogd werd en ze die niet meer kon betalen. Dat leidde tot grote straatprotesten om Mari Carmen te steunen, maar ook tegen de hoge huurprijs en de wooncrisis in Spanje. Premier Sanchez belooft maatregelen. Veel zon, plaatselijk halen we tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien en maximaal nog tot 27 graden.
0: Willy.
1: Music matters.
0: De Willy 1000. Annelies Orrie.
4: Op nummer 892, een nummer van bijna 8 minuten. Dire Straits en Tunnel of Love.

0: hierop gestemd met de boodschap. Je hoort die te lang, te weinig, die lange versie van Tunnel of Love van Dire Straits. Dus ik heb hem nu nog eens gedraaid. In 1980 was dit de opener van het album Making Movies. Vandaag is het de opener van dag 2 van de Willy Duizend.
1: Wie pakt goud? In de Willy Duizend.
0: Ja, ook vandaag kan je weer meespelen met onze bingo. Wie staat er volgende vrijdag op nummer 1? Dat is al beslist. Alle stemmen zijn geteld. En dus is de gouden plaat van die nummer 1 die jij kunt winnen ook al in de maak. Dat ding, dat is dus zo'n €3.500 waard. Mocht ik ze winnen? Ik weet niet wat ik zou doen. Ze op mijn kast zetten als aandenken. Of ze verzilveren. Ja, een gouden plaat. Verzilveren. Haha. Gisteren werd er al een fantastische naam aangekondigd voor Werchter Boutique. Ray, die van Where Is My Husband, is de eerste headline. Maar ja, ik heb ook al een ticket voor Oasis en Clouseau in het Boudewijnstadion. Dat zou ik ook nog wel willen zien. Dus als je echt alles wil doen, volgens mij kom je dan wel aan €3.500. Maar ja, jij beslist natuurlijk zelf. Hoe kan je winnen? Gewoon elke dag meespelen. In de app vind je intussen een lijstje van 10 gouden nummers. En telkens je er eentje hoort, moet je het aanvinken. Heb je er tegen vanavond 7:06 aangekruist, dan gaat je naam mee in de pot. En volgende vrijdag, 9 oktober, dan trekt Wim Oosterlink tijdens de finale een naam uit die pot. En dat is dan de winnaar van die gouden plaat. Dit is geen gouden nummer, je moet nog niet naar de app. Gewoon even genieten, want het is wel heel schoon. En het stijgt 4 plaatsen in deze Willy Duizend. 891 is voor Nova Star.

0: Dat Star hierna ook nog niet gedaan. 891 was voor hun eerste notering. The best is yet to come. De volgende groep zei in 2024 dat ze dus echt nooit, nooit, nooit meer opnieuw samen op een podium zullen staan. Tot grote spijt van heel veel Willys. Want ze staan maar liefst 7 keer in de Willy 1000. Dat wil zeggen, jij zegt van 7 van hun nummers, die horen thuis in de lijst van de beste rocksongs aller tijden. En ik geef je groot gelijk, 890 is voor
1: de Willy 1000.
0: De allereerste van Rage Against the Machine in de lijst. Van waar je ook luistert en wat je ook aan het doen bent. Alles mag nu alles. Even helemaal kapot. Dit is Guerrilla Radio.

0: Maurice die stuurt hier even het klavier van mijn laptop aan testen en typen aan 200 per uur Rage Rules. Ja, dat van mij, dat zou al lang aan frut van één zijn. Zometeen weer een Belgische artiest in de lijst. En zij doet niet van alles kapot, maar wel van alles in de fik.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo-koken.
4: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Maar ja, dat is zeker niet de worst-case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
5: Wat is dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog 1.
5: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op te eten? Of?
6: Nee, het is voor...
7: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
12: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
13: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
14: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
13: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
14: Maffa.
13: Lidl, dat kan tellen.
15: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
16: Profel.
17: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
18: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.
20: Dit is
21: de Willy 1000.

eerste van de inning 6 in de lijst op 888. Maar dit was ook het allerlaatste nummer dat Michael Hutchence in 1997 op een podium zong. Suicide Blonde hoorde je. Of ik voor 10 uur al een gouden plaat ga draaien. Voor 10 uur niet, voor 11 uur... Ah, wel ja. Dat wil ik misschien wel verklappen. Hoeveel er bij mij gaan langskomen, dat wordt ook al gevraagd in de app. Ja, dat ga ik zeker nog niet zeggen. Dat is een beetje te veel van het goede. Maar dat er binnen dit en 10 minuten al zo'n gouden nummer langskomt, ja, dat kan ik. Ja, dat wil ik bevestigen. Het is dinsdag voor iedereen. Ondertussen hoor je hier de nummer 887 al. Dit is The Clash. En The Magnificent Seven.

0: Fender, jouw nummer 886. En ja, dat was ook een gouden plaat. En ja, die moest je afvinken in de app. Zometeen een heerlijke portie rock'n'roll op 885.
1: Humo! Humo!
2: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
1: Humo!
2: Fueled by Jameson.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.
12: De Willy 1000.

Intussen krijg ik een mooie foto binnen van Dave uit Moerbeke-Waas. Die is een plat dak aan het leggen, of dat denk ik toch. Het ziet er zo ongeveer uit. En hij stuurt, hier is het de Willy 1000 voor mezelf. Keiluid en voor alle buren. Ja, overtuig ze maar, hè, David. Al die buren, that's the spirit. Je weet intussen. Een goed concert spelen in de maanden voor de Willy 1000, dat kan al eens een positief effect hebben. Chris Isaak stond vorig jaar niet in de lijst, maar dankzij die geweldige show op Shock Festival nu dus wel. Dit is Wicked Game.

0: Disco Beat van Martha and the Muffins. Het enige nummer van Martha and the Muffins in de lijst trouwens. Wat staat je te wachten tussen 11 en 12?
1: Zometeen in de Willy Duizend. Duizend.
0: Kleine waarschuwing voor de fans van Kraftwerk. Ze staan maar één keer in de Willy Duizend en ik draai ze dus zo meteen. Op dit nummer heb ik mij vestimentair al een beetje voorbereid. Ik had geen idee wat moet ik weer aandoen en toen zag ik Ayama Dressed Like Boys zit vandaag bij mij. Dus ik dacht t-shirt van Dressed Like Boys. Ook dit gouden nummer staat op de planning. Vergeet Jimi Hendrix straks dus niet aan te duiden als je mee wil spelen voor die echte gouden plaat.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy Duizend.
1: De duizend beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen. Tanken wordt vanaf morgen een pak goedkoper. Voor benzine gaat er per liter bijna 10 cent af. De maximumprijs ligt zo net boven de €2. Voor diesel gaat er dik 7 cent af, tot maximaal iets meer dan €2,42 per liter. En er is ook goed nieuws voor wie zijn huis verwarmt met stookolie, want ook dat wordt morgen goedkoper. Maar het kan wel allemaal van korte duur zijn, want internationaal stijgen de olieprijzen weer. In de gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen zijn 6 cipiers gewond geraakt bij 2 incidenten. Die gebeurden zondagavond en gisteren, allebei in de afdeling met geïnterneerden. Er werd daar geschopt en geslagen. De daders werden uiteindelijk opgesloten in de veiligheidscel. Zowel het personeel in Merksplas als het gevangeniswezen betreuren de nieuwe incidenten. En zij herhalen dat geïnterneerden niet thuis horen in een gevangenis. En Vlamingen gooien elk jaar per gezin gemiddeld meer dan 68 kilo eten in de vuilnisbak. Het zijn ongeveer 3 volle winkelkarren, goed voor €375. Dat heeft afvalmaatschappij OVAN berekend. Dat lanceert ook meteen een nieuwe campagne om de verspilling te doen dalen. Inne Wenmakers.
5: Je hebt bijvoorbeeld in de winkel ook promoties en die zijn op zich niet het probleem, maar ze kunnen wel een trigger zijn om meer te kopen dan dat we uiteindelijk gaan gebruiken en opeten. En dan heeft dat natuurlijk ook geen effect in jouw portemonnee. Met de campagne is onze slogan van ga ik het eten of vergeten, dat je dan niet te veel koopt in de supermarkt en wat dat dan uiteindelijk in de vuilnisbak gaat belanden.
4: Vooral verse voeding belandt vaker in de vuilnisbak, zoals brood, bereide gerechten of groente en fruit. Veel zon, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen en maximaal wel nog tot 27 graden.
1: Willy. Music matters. De Willy Duizend. Annelies Orrie.
0: De eerste van de Ramones is nog lang niet vervallen en die komt er nu aan. Goeie

En dat was de eerste van 7 keer de Ramones in jouw Willy Dijzen. De KKK Took My Baby Away rond dit overzicht af op 881. En op 880 hebben we de grondleggers van de Britpop. Ze hebben in 2025 goed wat gespeeld, 2026 ook. En dat levert hen 12 plaatsen winst op voor Disco 2000.

0: Enige nummer in de Willy Duizend dit jaar op 879. Met dank aan Peter de Kranen, Micheline Tavernier, Juri Schepens, Jan Braakman en nog veel andere Willy's die we daar allemaal opgestemd. We zijn nog maar dag 2 van de Willy Duizend, dus ik help je graag nog een beetje verder met het antwoord op deze vraag.
1: Wie pakt goud in de Willy Duizend?
0: Op dit moment wordt die gouden plaat gemaakt van de nummer 1 van de Willy Duizend. Jij kunt die gouden plaat natuurlijk winnen. Hoe? Door mee te spelen aan onze bingo. Elke ochtend dan zie je in de app een lijst met gouden nummers. Zomaar gaan zien, die overlopen die ook elke ochtend een keer. Die laten van elk nummer een stukje horen, zodat je ook die nummers weer goed in je hoofd hebt. Als je zo'n nummer hoort doorheen de dag, dan moet je dat gaan aanvinken in de Willy app. En als je er tegen het eind van de dag 6 hebt, dat is genoeg om je naam in de pot te doen belanden. En op vrijdagavond 9 oktober dan trekt Wim Oosterlink zo'n naampje uit de pot. Hè? Heel oldschool. En die wint dan die gouden plaat. Wanneer ik zo'n gouden nummer ga draaien. Ik ga even kijken. Hè. Het is nu bijna 10:40. Er komt er eentje aan binnen dit. En een dik kwartier, laten we zeggen. Een dik kwartier. Dit zijn de White Stripes op 878 met Hotel Yorba. I

0: Gaan we
1: promo koken?
2: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Ah! Ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
6: De Simo!
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
12: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
11: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
13: Zeg, schat.
12: Ja?
13: Die badkamer, daar is een lek geweest.
12: Oei.
13: Dat is een zwembad. Wat nu?
12: Oh, ik bel direct de makelaar.
11: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
14: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
16: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
17: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
20: De Willy Duizend. Duizend.
21: €877.

uitsteken, hè, die vraag. Annelies, heb ik al een gouden nummer gemist vandaag? Tom, don't you know, ik heb Sam Fender al gedraaid. Maar je moet er maar 6 van de 10 hebben, hè, om kans te maken op die gouden plaat. Dus dit was de tweede van de Skeps in de lijst op 877. En Tom, vanaf nu een beetje opletten. Zometeen weer een Belgische band. Eentje die op dit moment volle bak nieuwe nummers aan het uitbrengen is. Maar je hebt een classic in de lijst gestemd. Nu nummer 876. Dit zijn de Doors.

275 Black Box Revelation en I Think I Like You. Die nieuwe plaat van Black Box Revelation die komt er trouwens aan op 12 maart. En ik zie nu al dat ze daar volle bak mee gaan toeren. Dus I Think I Like You nog eens live horen. Dat kan! Deze man die staat dit jaar maar liefst 7 keer in de lijst van de beste rocknummers aller tijden. En hij heeft maar tot zijn 27ste geleefd. Ik vind dat heel straf. 874 is voor Jimi Hendrix en Foxy Lady.

0: Op 873, Rosie van onze noordenburen, Clawboys Claw. En Wout Minne, die moest hier wel op stemmen, want zegt hij, ik haalde hier mijn inspiratie voor de naam van mijn jongste dochter, die heet dus ook Rosie. Hoe schoon is dat als je zo'n nummer hebt bij een naam? Goh, bij mij is een ander liedje. Maar dat gaan we nu niet zingen, nee.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
3: De Mistje Datjes van Connections.
4: Allee, de US of A.
1: Ja.
4: De moeite zeker.
1: Oh, dat is echt crazy.
4: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
1: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
1: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
4: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
1: Nee, gemist.
4: Zijn je zeker dat je niet van land zit gemist?
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
7: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes...
8: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
7: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
9: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
3: De Willy Duizend. Annelies Orrie.

op 872 een heerlijke 90s klassieker, The Charlatans. En The Only One I Know, Billy Corgan, die kwam onlangs nog naar de Koningin Elisabethzaal om Melancholy en The Infinite Sadness integraal te spelen. Dit nummer, dit staat natuurlijk niet op die plaat, maar ik ben wel benieuwd of dat effect zal hebben voor een resultaat in de lijst. Dit is de eerste van Smashing Pumpkins in de Willy 1000 op 871. Heb jij het perfect gezet?

Best met The Model op 879. The White Stripes heeft 2 noteringen. Deze zakt wel 11 plaatsen. Hotel Yorba nu op 879.

0: Scabs die zitten in de helft. We hebben 2 nummers gehad en er komen er nog 2. Don't You Know staat op 877.
1: Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid?
0: De Doors, ja, die zijn natuurlijk nog lang niet klaar. Die komen nog 6 keer langs hierna. Dit was Touch Me op 876.

Flavor Top. 14 plaatsen winst voor I Think I Like You van Black Box Revelation. Nu op 875. De eerste van Jimi Hendrix in de lijst was meteen een gouden nummer. Ik hoop dat je het hebt aangevinkt. Foxy Lady staat op 874. Eén keer in de Willy Duizend, Claw Boys Claw, 873 is voor Rosie.

72, The Charlatans, The Only One I Know. De Smashing Pumpkins die komen nog 8 keer langs in de Willy 1000. Dit was hun eerste notering. 871 is voor Perfect. En dan gaan we naar 870. Meteen even knallen met Blink 182. Dit nummer werd dit jaar 25 jaar oud. Zo lang dansen we er al op. Dit is The Rock Show.

0: $500,000. Daarmee is ons begrotingstekort bijna opgelost. Nee, ik weet eigenlijk niet hoeveel miljoen we zoeken of miljard, sorry. Wij hebben dus zo'n systeem waarbij je een berichtje krijgt als een van de nummers waarop jij gestemd hebt voor de Willy Duizend eraan komt, maar ik vertrouw dat toch niet helemaal. Ik neem zo graag het zekere voor het onzekere. Toch?
1: Hallo, ik ben Karel.
0: Dag Karel, met Annelies van Willy.
1: Dag Annelies van Willy.
0: Zeg, jij hebt gestemd voor de Willy Duizend. Weet je nog waarop allemaal?
1: Ja, dat klopt. Ik heb er 20 ingevuld, denk ik. Dus het verandert constant, maar ik denk dat top 3 was Jane's Addiction, die gisteren helaas al op 970 waren of zo. En ik denk ook wel de Pixies en ik denk de Red Hot Chili Peppers en dan een heleboel Belgische talenten, denk ik.
0: Ja, er is een Belgisch talent waarvoor ik bel, want ik ga nu Dressed Like Boys draaien. Het enige nummer dat de lijst gehaald heeft, wat heb jij erin gestemd?
1: Pinnacle, denk ik, hè.
0: Waarom heb jij dat nummer gekozen?
1: Ja, dat is gewoon, kippenvel. Ik weet niet, ik kan dat niet zeggen. Ik hou normaal wel van nogal harde muziek, maar toen ik dat voor de eerste keer hoorde, die stem, die piano, dat is gewoon fantastisch. En dat dan nog Belgisch, ik vind dat prachtig.
0: Karel, ben je aan het luisteren naar de Willy Duizend eigenlijk?
1: Nee, even niet. Ik zit eigenlijk de hele dag op de baan, maar nu zit ik bij een klant.
0: Ah ja, oké.
1: Oké,
0: de groeten aan de klant. Ik zou toch zeggen, de meeting gaat volgens mij beter gaan als jullie samen even naar Pinnacles van Dressed Like Boys geluisterd hebben.
1: We gaan direct een poging wagen.
0: Dat is goed. Geniet ervan, Karel, en bedankt om te stemmen.
1: Dankjewel. Joe, graag gedaan. Joe.
2: Dit is de Willy Duizend.

0: Steven die stuurt je Jelle van Dressed Like Boys. Johnny die is kwaad, die zegt wat lies staat niet in de lijst. Shame on us. En Evi stuurt ook nog hartjes voor Dressed Like Boys. Ja, dat was hun enige nummer in de lijst. Volgend jaar beter stemmen.
1: Zometeen in de

0: ik zing niet. Schoon nummer, hè? Je zou bijna kunnen zeggen een gouden nummer van Jeff Buckley. Vergeet niet te klikken straks.
1: De BeCharge giftcard. Al uw favoriete merken in één kaart. Afspraak op becharge.be.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren werden 2 mensen onwel en werd het overleg stilgelegd, waardoor minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement moest uitstellen. Die is normaal voor morgen namiddag. Politiek journalist Rob van Herk.
5: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op een half uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
4: Onder meer CD&V-minister Krevits werd onwel. Partijgenoot Joop Broens vervangt haar. Tanken wordt vanaf morgen een pak goedkoper. Voor benzine gaat er per liter bijna 10 cent af. De maximumprijs ligt zowel nog net boven de 2 euro. Voor diesel gaat er dik 7 cent af tot maximaal iets meer dan 2,42 euro per liter. Ook stookolie wordt wat goedkoper, maar mogelijk is dat wel allemaal van korte duur. Want internationaal stijgen de olieprijzen weer. Moeten werklozen en mensen met een uitkering binnenkort weer fysiek gaan stempelen, zoals in de jaren 80? Als het van de MR afhangt, wel. Voorzitter Georges-Louis Boucher zei vanmorgen bij RTL dat hij voorstander is, onder meer om misbruik aan te pakken.
6: Ça éviterait aussi un autre phénomène. Il y a une série de gens qui touchent des allocations sociales en Belgique et qui vivent plusieurs mois de l'année à l'étranger. Et en particulier ceux en capacité de travailler, vous devez être en Belgique pour chercher un emploi.
4: Veel mensen met een uitkering zitten vaak in het buitenland. Die moeten hier zijn en werk zoeken, zegt Boucher, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van overheidssteun. Vlamingen gooien elk jaar per gezin gemiddeld meer dan 68 kilo eten in de vuilnisbak. Dat zijn ongeveer 3 volle winkelkarren, goed voor 375 euro. Dat heeft afvalmaatschappij OVAN berekend. En dat lanceert dan ook meteen een nieuwe campagne om de verspilling te doen dalen in de Wenmakers.
7: Je hebt bijvoorbeeld in de winkel ook promoties en die zijn op zich niet het probleem, maar ze kunnen wel een trigger zijn om meer te kopen dan dat we uiteindelijk gaan gebruiken en opeten. En dan heeft dat natuurlijk ook geen effect in jouw portemonnee. Met de campagne is onze slogan van ga ik het eten of vergeten, dat je dan niet te veel koopt in de supermarkt en wat dat dan uiteindelijk in de vuilnisbak gaat belanden.
4: Vooral verse voeding belandt vaker in de vuilnisbak. Rusland breidt zijn leger nog maar eens uit. Er komen meer dan 15.000 militairen bij, waarmee het Russische leger in totaal op bijna 2,4 miljoen medewerkers zou uitkomen. Dat heeft president Poetin gezegd. Volgens zijn Oekraïense collega Zelensky is die uitbreiding van het leger het begin van een grotere mobilisatie. Zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen en dan nog zo'n 27 graden.
2: Music matters.
3: De Willy 1000. Annelies Orie.
0: Wat denk je van iets van Pearl Jam voor bij de lunch? Smakelijk eten daar en alles opeten.

Net als Queens of the Stone Age heeft Pearl Jam 10 nummers in de Willy Duizend, maar staan ze ook weer op nummer 1 met Black. Dat weten we volgende vrijdag 9 oktober. Dark Matter heb jij op 868 gestemd. En ik las net, bassist Jeff Ament, die hoopt trouwens op een nieuwe plaat en een nieuwe tour in 2027. Ik denk hij niet alleen. Nu naar nummer 867. Daar heb jij Tak Tak gezet en Such a Shame.

0: Heb je het aangevinkt? Jeff Buckley, Everybody Here Wants You, staat op nummer 866 in de Willy Duizend. En Jeff Buckley schreef dat dus ooit voor zijn verloofde Joan Wasser, die je misschien ook wel kent als Joan S. Policewoman. Zometeen gaan we even alles geven met Kaizer Chiefs.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
7: Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
9: Vanavond Belgische kost?
8: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
9: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is... Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
14: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
15: Van plastic, metaal of drankkarton?
14: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
16: Profel.
17: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
18: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
17: Voor de volle 100% met de Pro van...
16: Profel.
17: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
19: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
20: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
21: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kipkalkoencrunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
22: Code yellow!
23: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
24: Oei, dan moet ik rap zijn.
23: Info op telenet.be.
25: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
24: Ach.
25: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
26: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1+1, gratis.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
29: Xina.
28: Info in je winkel of op xina.be.
30: De

Certain Smile. Als je fan bent van de frontman Matt Johnson, die bracht dit jaar nog een autobiografie uit ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. En daarin lees je dus ook veel over die band. Intussen wordt er zelfs vanuit Tenerife naar de Willy Duizend geluisterd. Frank die stuurt een selfie met blauwe lucht, blauwe zee en hoofdtelefoon. En ook Nancy laat weten dat ze er alles aan doet om echt van overal te luisteren. Ze zegt, de Willy Duizend, het doet iets met de mens, Annelies. Ik wil daar niks van missen, maar nu gaat het ver. Ik ben dus nu mijn oortjes aan het opladen om zo meteen naar het containerpark te kunnen gaan en ja, daar ook te kunnen luisteren. Hoe zot is dat? Ja, hoe zot is dat? Van Matt van de naar Mark van T-Rex, naar Mark Bolan, één van de grondleggers van die glamrock. Dit is jouw nummer 863. Get it on!

Volgend jaar zal het net voor de Willy 1050 jaar geleden zijn dat Mark Bolan van T-Rex overleed. Ik ben benieuwd of je hem dan alle eer aan doet. Dit jaar hebben ze maar twee nummers in de lijst. Er komt er nog één. En deze groep...

0: werd hier massaal op gestemd met allemaal hele toffe redenen. Chris die ging voor Admiral Freebie, want zegt hij, Oh Darkness was de eerste ringtone op mijn Ericsson op zijn gsm in de tijd. Shona stuurt ook, dit is gewoon prachtig, ik moest hierop stemmen. Bart ook nog, Belgische trots. Ik kan niet meer zeggen hoe vaak ik de Admiralen live zag. Hij blijft verrassen. En Jeremy zegt, geweldige meezinger of meebruller zelf. Die mag niet ontbreken in je woonwerktraject. Wel, ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. Zometeen krijg je de Rolling Stones voor de allereerste keer in deze Weekly 1000.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Weekly.
2: De Weekly 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Weekly. Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Harta, harta, voelta.
6: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
7: Ai, poesje.
6: Voelt hoe een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
7: Ah, poesje.
6: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kat.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
8: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
9: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
10: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
9: Wat is dat alles meneer?
10: Geef mij ook nog 1...
9: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
10: Ja, en currysaus.
9: En dat is voor hier op het eten, of?
10: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
12: Volkswagen.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
14: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van
17: Leonidas.
15: Voorwaarden op leonidas.com.
2: Music matters. De Weekly 1000.
18: ...861.

0: van de Rolling Stones op nummer 861. Gimme Shelter.
1: Dit is de Willy Duizend.
0: En op nummer 860. Gorillaz.

0: Toch even zeggen, de allereerste van Radiohead in de lijst. De Bends op nummer 859. Ik heb daar eigenlijk heel weinig kak aan gehangen. Het zat gewoon na een andere plaat. Maar de eerste keer Radiohead in de Willy Duizend van 2026. Dag Roos van Akker.
1: Ela, ik besef perfect of ik merk perfect waarom jij het woord kak in de mond neemt. Omdat ik tegenover jou sta.
0: Ik had eigenlijk zo ver nog niet gedacht. Maar oké, goedemiddag Roos. Hoe is het met de toegang vandaag?
1: Oh, heel goed. Heel goed, dank u wel. En bij jou?
0: Ja, alles oké. Zometeen in de

0: Misschien wel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, dus Roos heeft minstens één gouden nummer en dat is van Public Enemy. Veel plezier.
2: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
3: De Willy Duizend.
2: De duizend beste rockplaten aller tijden.
3: Willy. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Panzers van Life!
4: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 1 uur.
6: Een goedemiddag. Het leven is weer fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023, zegt financieel expert Chris Sugira.
7: De inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel.
6: Die schommelt rond de 3%, net als in augustus. De normale inflatie ligt rond de 2%. En het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren viel het overleg stil en moest minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement uitstellen nadat 2 mensen onwel werden. Onder hen CD&V-minister Grevits. Politiek journalist Rob van Herk.
8: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op een half uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamenteel zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
6: Diependalen houdt zijn beleidsverklaring normaal morgen namiddag. Premier Bart De Wever wil dit weekend tot de finish gaan voor zijn federale begroting om zijn deadline van 13 oktober te halen. Dat schrijft de krant De Tijd. De Wever zoekt 10 miljard euro en heeft een aangepaste versie van zijn startnota gemaakt. Het belooft opnieuw erg moeilijk te worden, want de meningen van de coalitiepartners liggen vaak ver uit elkaar. Vorig jaar haalde De Wever de deadline voor zijn State of the Union niet. In een basisschool in Vorst in Brussel is de sportzak van een Palestijns kind van 6 beklad met een Davidster en met de letters IDF, een verwijzing naar het Israëlische leger. De gemeente spreekt van een ernstig incident en heeft daarom een klacht ingediend bij de politie. Er is ook een dossier geopend bij Gelijke Kansencentrum Unia. Er wordt nog onderzocht wie erachter zit en waarom. Iran wacht op een antwoord van de VS over de zeestraat van Hormuz. Er ligt een voorstel op tafel om die te heropenen onder voorwaarden. Qatar bemiddelt. Een akkoord over de straat van Hormuz moet ruimte maken om ook over andere zaken oplossingen te vinden. Het is zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er geleidelijk wolken en buien opzetten vanuit het westen. Dan halen we wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag wordt het vrij zonnig en rond 20 graden.
2: Willy.
3: Music matters.
2: De Willy Duizend. Roos van Akker. Welkom alweer bij de tweede dag van de Willy Duizend. En het kleurt infrarood op je radio.
3: Music matters.
9: Willy. Nummer 858.

0: Goedemiddag. Vandaag schuren de gitaren nog net wat harder dan gisteren. En jagen we er een race van platen doorheen die je trommelvliezen pas echt zullen doen trillen. Dit is dag 2 van de Willy 1000. Je hoorde net voor de eerste keer Placebo in je lijst met Infrared. En die palmt nummer 858 in. 1 november spelen ze trouwens in de AFAS Dome met Maria Iscariot in hun voorprogramma. Dan op 857 iets uit 1989. Een van de meest invloedrijke en revolutionaire protestnummers uit de muziekgeschiedenis. Met Chuck D en Flavor Flav. De ultieme muzikale vuist tegen racisme en maatschappelijke onderdrukking. Yes, Fight the Power van Public Enemy. En het is al meteen de 4e gouden plaat van vandaag. Dus je weet wat je te doen staat.
1: Dit is
2: de Willy 1000.
3: Get our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

Fight the Power van Public Enemy. Is deze gouden plaat aan je voorbij gegaan? Geen zorgen, want er volgen er nog genoeg vandaag. Eén plaats hoger, nog een band die je voor de eerste keer tegenkomt in deze lijst. The War on Drugs. Ze hebben ook net een nieuwe single uit, maar nu komen ze voorbij met een song die toch wel wat ruikt naar de jaren 80, maar eigenlijk nog geen 5 jaar oud is. Met een gitaarsolo die doet denken aan de gloriedagen van Bruce Springsteen en zelfs Tom Petty. En de tekst gaat over ouder worden met een dikke vette knipoog naar Bob Dylan. 856 is voor I Don't Live Here Anymore. The War on Drugs.

De eerste keer de War on Drugs op nummer 856 met I Don't Live Here Anymore. En Nevermind van Nirvana werd vorige donderdag 35 jaar oud. Zelfs best wel wat prachtplaten uit 1991. En kijk, het heeft geholpen bij je stemgedrag, want nummer 855 komt ook uit dat album. Gisteren passeerde al Rape Me bij Wim. En dit is een tweede notering in de Willy 1000. Stay Away, Nirvana.

0: 855 was voor de tweede notering van Nirvana met Stay Away. Hoe zit dat nu met die gouden plaat? Vraagt Gert in de app. Wel, Gert, je kunt de nummer 1 van deze lijst in goud winnen, namelijk een gouden plaat. En hoe kun je die gouden plaat nu in de wacht slepen? Tijdens deze lijst vind je elke dag een opnieuw lijst, maar een kleiner lijstje, met de 10 gouden nummers van de dag in de Willy-app. En als je een gouden nummer hoort tijdens de Willy 1000, duid die dan snel aan op jouw lijst in de Willy-app. Als je 6 gouden nummers kunt afvinken, dan gaat jouw naam mee in de pot. En in totaal kun je dus jouw naam 10 keer in die pot steken. Volgende week vrijdag, vlak voor we ontdekken wie de nummer 1 is, dan zal Wim 1 naam trekken en die wordt dan de eigenaar van die gouden plaat van de nummer 1 van de Willy 1000. En er zou nu zomaar opnieuw zo'n gouden plaat kunnen voorbij komen. Na de broodnodige boodschappen.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Joehoe.
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
8: Bel & Bo.
9: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vanavond Belgische kost.
13: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
12: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
14: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
14: Ja.
3: En wat nu?
14: Ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
15: Profel.
16: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
17: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
19: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Code Yellow!
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
13: Knaldi!
16: Nu bij Aldi 2+1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
11: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
2: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
9: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100.
5: KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be. It's a
15: Sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
20: De Willy 1000. Willy

Daar had je er weer een. Een gouden plaat. De vijfde al voor vandaag. I Sat By The Ocean van de Queens of the Stone Age. Het is nog maar de tweede keer dat je de Queens tegenkomt in je Willie 1000. En dit is zelfs een nieuwkomer, I Sat By The Ocean. Ik denk dat het wel helpt dat ze ook weer een nieuw album gaan uitbrengen. Eind volgende maand dan is het zover. Perfect, met een H op het einde zal het heten. Maar dit was dus de tweede keer de Queens. De tweede keer van heel veel. En Maandag van de Mens passeerde ook al gisteren bij Wim. En nu kom je hem opnieuw tegen. Frankie Boy en zijn kornuiten met Dit is mijn huis. De Mens 853.

0: enige notering voor de Raconteurs met Steady As She Goes in je Willy 1000 op 851. En we gaan naar een nummer dat twee versies heeft. Het is geschreven, well ja, beide songs, in 1979. En ze stonden beide op de plaat Rust Never Sleeps van Neil Young. Allebei zijn het parels van platen waarop Neil Young zingt over zijn eigen angst om irrelevant te worden door de opkomst van de punkbeweging toen. Maar er bestaan dus twee versies, de blauwe en de zwarte. Het album Rust Never Sleeps wordt letterlijk gesandwiched door dit nummer in die twee compleet verschillende uitvoeringen. My My, Hey Hey, Out of the Blue, het openingsnummer van het album, de akoestische live-opname met gitaar en mondharmonica. En dan heb je ook het slotnummer, Hey Hey, My My, Into the Black. En het is dus nu de beurt aan dat laatste. Samen met zijn begeleidingsband The Crazy Horse nam hij deze harde elektrische versie op. De gitaar met extreme distortion zorgt voor een geluid dat misschien wel later de blauwdruk zou vormen voor de grunge muziek. Met als grote vraag, relevant blijven of wegroesten? It's better to burn out than to fade away. Neil Young en Hey Hey, My My op 851.
1: De Willy 1000. Music matters.

0: Meneer Jong met Hey Hey My My Into The Black op 851. En er zijn alweer 10 platen gepasseerd. Dan weet je wat er gaat komen meteen na dit.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Ah, ik ben het beu.
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever.
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
8: Dat is Imo!
9: Imo!
10: Imo!
11: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
6: Imo!
11: Fueled by Jameson.
12: De Willy 1000.

0: 851 hoorde je net nog. Hey, hey, my, my, Into the Black van Neil Young. En één plaats hoger op 850. Daar kom je MGMT tegen met Time to Pretend.
1: De Willy Duizend. Roos van Akker.

0: MGMT, wat staat voor Management and Time to Pretend, op 850. Over nu naar de eerste keer, The Offspring, met Come Out and Play. En tussen haakjes Keep Him Separated uit 1994. En we moeten het eens hebben over dat zinnetje, You Gotta Keep Him Separated. Zanger Dexter Holland die studeerde voor een doctoraat in de tijd in moleculaire biologie. En tijdens een experiment in het laboratorium merkte hij dat zijn schaaltjes en zijn erlenmeijers met bacteriën niet wilden afkoelen, omdat ze eigenlijk te dicht bij elkaar stonden. Hij dacht bij zichzelf, I gotta keep them separated. En die zin, die bleef in zijn hoofd hangen. Zodanig dat hij dacht, ik ga die gebruiken in een song. De zin is niet door Dexter Holland zelf ingesproken, maar wel door hun vriend Jason Blackball McLean, omdat hij zo'n herkenbare goede stem had. Hij kreeg die vriend voor zijn legendarische bijdrage een hamburger van de Amerikaanse keten in een Outburger. Wel lekkere burgers trouwens. En hij kreeg ook nog eens een foto met Snoop Dogg, want die was daar toevallig in datzelfde studiocomplex. Goeie vriend, hè? Come Out and Play van The Offspring op nummer 849.
1: De Willy Duizend.
2: Willy

0: Yes, mijn nummer 1 stuurt Ilona in de app. 848 was dit ook voor de eerste keer. Simple Minds met Someone, Somewhere in Summertime. En na het nieuws van 2 uur krijg je een band te horen met een drugsnaam.
1: De beste volle van maken, dat kan tellen.
2: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 2 uur.
7: Een goedemiddag. Het leven is weer fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Financieel expert Chris Sugira.
8: De inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel, ongeveer 3%.
7: De normale inflatie ligt rond 2%. Het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. Het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn 2 dochters vermoordde in Waardamme getuigt deze namiddag zijn ex-vrouw, dus de moeder van de kinderen. Journalist Klaas Daneel volgt het daar.
9: Het zal zeker een heel beladen getuigenis zijn, maar tegelijk ook een heel belangrijke, want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke zijn motief voor de moorden. En straks moet zijn ex-vrouw dus heel dicht bij hem gaan zitten op de getuigenbank en dat zal zeker een heel moeilijk moment zijn voor haar.
7: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie hadden verteld. En in de VS is de verdachte van een moord uit 1985 vrijgelaten omdat er een nieuw proces komt, dus ruim 40 jaar na de feiten. Speuders hebben DNA van op de plaats van de moord opnieuw onderzocht met nieuwe technieken. En nu blijkt dat dat DNA niet overeenkomt met dat van de verdachte. Hij heeft ook altijd alles ontkend. Die man is intussen wel 71 jaar. Het is zonnig tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen en tot 27 graden.

Ja, ecstasy. Druk bezig met het allemaal te regelen voor Nigel. De eerste keer dat je de band van Andy Partridge tegenkomt op 847 in de Willy 1000. Want daar ben je naar aan het luisteren, hè. En dat gaat de komende 2 weken niet veranderen. We tellen 10 dagen lang af naar de nummer 1 die je kunt winnen in het goud. Echt goud. Maar daar moet je dus wel nog wat geduld voor hebben. Tot volgende week vrijdag. Oh! En kijk uit, Rancid gaat hier een bommetje droppen op 846.

Shannon Hoon en zijn Blind Melon met No Rain mocht van jou op nummer 845. En de broers Dan en Justin Hawkins die staan voor je klaar met die ene hit van hen die ze hebben gehad met The Darkness. Hun missie was zo'n 25 jaar geleden toen de Hawkins-broers aan de keukentafel zaten. Schrijf het meest onnozele nummer ooit. Gitarist Dan Hawkins die gaf toe dat hij dacht dat ze zich kapot zouden schamen als ze het live zouden moeten spelen. Maar toen ze de demo aan hun manager lieten horen, riep hij meteen: maar dat is een gigantische hit! En kijk, zo is het ook gegaan. I believe in a thing called love. Op 844, The Dark.

speciale aan dit nummer is ook dat Justin Hawkins zijn zangpartij toevallig heeft opgenomen op 11 september 2001. Terwijl de wereld op zijn kop stond door de aanslagen in New York, stond Hawkins in een studio in Londen de longen uit zijn lijf te zingen. We spoelen terug naar begin jaren 70 met nummer 843, T-Rex en Children of the Revolution.

0: De tweede en hoogste notering voor T-Rex, voor Mark Bolan en zijn band. Na Get It On, Children of the Revolution op 843. Zometeen een band die 3 keer in ons land heeft gespeeld deze zomer. Dus misschien heb je hen wel aan het werk gezien. De kans is groot.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Vanavond Belgische kost.
1: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kipkalkoencrunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.
16: De Willy Duizend.
17: Music Matters.
18: Nummer 842.

De Cooks met Naïef. Ze staan drie keer in je Willy Duizend. En dit was de voorlaatste keer op 842. De grote vraag is, wie zal er goud pakken in deze Willy Duizend? En misschien ben jij dat wel, want er valt dus een gouden plaat te winnen. Als je interesse hebt daarin, dan moet je proberen om elke dag minstens 6 van de 10 gouden platen die voorbij komen in de app aanduiden. En Thomas en Sien verklappen ook elke dag in de ochtend wat die 10 platen zijn. Telkens je er 1 hoort op de radio, dan moet je die dus aanduiden in de app. En zo maak je kans om dan die gouden nummer 1 te winnen. Er zijn er al 5 gepasseerd vandaag. En hier komt er weer zo in. Nummer 6 al. Wie weet, ben je al binnen op deze dinsdag. Zornik met dit So Unreal 841.

0: hoogste van Zornik na Scared of Yourself op 841. Je krijgt een kleine samenvatting dan van de laatste 10 songs.
1: De Willy 1000. Over

Come Out and Play van The Offspring is goed voor nummer 849. Terug naar de zomer zoals vandaag op 848 met Someone, Somewhere in Summertime, Simple Minds. 847, daar was Ecstasy, Making Plans for Nigel.

0: net nog op 841, de tweede voor Zornik. It's so unreal. En ook op 840 kom je voor de tweede keer een band tegen. Na Out of Space, nu ook Firestarter, The Prodigy.
1: Dit is de Willy Duizend.

0: Als je deze band met één woord zou moeten omschrijven, dan zou ik dreadlock zeggen. Maar de frontman heeft hij niet meer, hè. Het ging hem nogthans goed af. De enige keer in de Willie Duizend, de Counting Crows en Mr. Jones op 839.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top professioneel, met de pro van...
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
5: Ja, ik bel erop de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
11: Wat?
10: Hier staat op alle modellen.
11: Ja, ja.
10: En die prijzen, zijn die gecheckt?
11: Absoluut.
10: De Ford Kuga vanaf €24.500.
11: Yep.
10: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
11: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
14: Iedereen gelukkig.
13: Enkel in de winkels van
15: Leonidas.
13: Voorwaarden op leonidas.com.
16: De Willy Duizend. Roos van Akker.
17: Nummer 838.

tweede van nog veel voor de Ramoontjes. I Wanna Be Sedated op 838. En één plaats hoger kom je voor de eerste keer Muse tegen met Time Is Running Out uit 2003. Toen de Musers aan het nummer aan het sleutelen waren, dan vond frontman Matt Bellamy het eerst een pile of cack. Dat begrijp je wel, denk ik. Helemaal niks dus. Ze wilden dolgraag iets doen wat ze nog nooit hadden gedaan. Een nummer maken met een echte dansbare groove in de stijl van Michael Jackson's Billie Jean. En door de geniale baslijn van Chris Wolstenholme is dat gelukt. En om dat specifieke geluid te krijgen stuurde hij zijn basgitaar tegelijkertijd door een zware distortionpedaal en een analoge synthesizer. Het resultaat is een van de meest herkenbare intro's uit de rockgeschiedenis. Time Is Running Out, 837.

Dat was de eerste keer U2 in de Willy Duizend. The Electrico op nummer 836. Vorige vrijdag werden ze een halve eeuw en dat vieren ze met een album dat in november zal uitkomen. Er staat ook een duet met de net overleden Dolly Parton op. Ja, en dan krijg je er nog één, net voor het nieuws van 3 uur. En het is er één van Green Day. Een eerste notering ook met Holiday op nummer 835.

0: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dan moet ik rap zijn.
0: Info op telenet.be.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Rond deze tijd komt de Vlaamse regering weer samen over de begroting. Minister-president Diependalen hoopt vandaag tot een akkoord te komen. Gisteren werden de gesprekken stilgelegd nadat een kabinetchef van Vooruit en minister Krevits onwel werden. Na een hele nacht door onderhandelen. Volgens CD&V en N-VA is er niet veel werk meer. Volgens Vooruit moet er dan nog weer veel gepraat worden. Journalist Rob van Herk.
5: Het is ook wel moeilijk om nog terug te komen op al die maatregelen. Het is een deel van het politieke spel geweest om ons daar gisteren al over in te lichten. Maar de verwachting is toch dat deze namiddag vanavond, laat ons hopen, niet nog een nacht dat akkoord er dan toch is, zodat Diependalen dat morgen kan toelichten in het parlement.
4: Een groot datalek bij fitnessketen Gyms. De gegevens van 150.000 leden zijn gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen en e-mailadressen. En in sommige gevallen ook rekeningnummers. Het datalek gebeurde al op 13 juli en de gestolen gegevens worden online verkocht. Colruyt Groep, het bedrijf achter Gyms, laat weten dat het extra maatregelen neemt en vraagt zijn leden om op te passen voor verdachte berichten en telefoontjes. Spanje wil geen uithuiszettingen meer uitvoeren tot 2030. En tot dan worden huurcontracten automatisch verlengd. Dat heeft de Spaanse regering aangekondigd om de wooncrisis daar aan te pakken. Vorige week ontstond in heel Spanje ophef nadat een vrouw van 87 uit Madrid uit haar appartement werd gezet. Ze woonde er al meer dan 70 jaar, maar de huur werd fors verhoogd en die kon ze niet meer betalen. En dat leidde tot heel wat protest. De vrouw mocht intussen wel terugkeren naar haar appartement. Zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er geleidelijk wolken en buien opzetten vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
3: Willy, music matters.
2: De Willy 1000, Roos van Akker. Je hebt geluk, Bowie komt langs voor de tweede keer al in deze lijst.
6: Nummer 834.

David Bowie met Ashes to Ashes. Goed voor plaats nummer 834. En daar blijft het zeker niet bij in jouw lijst van favoriete aller tijden. Dus als je grote fan bent, zeker geen zorgen. Ik mag vandaag nog een uurtje met je aftellen en je nog een gouden plaat voorschotelen. Dat is voor straks. Eerst Primal Scream, de band rond Bobby Gillespie, die zelfs ooit nog in de jaren 80 de drummer is geweest van de Jesus en de Mary Chain. Schotland boven, want hij komt uit Glasgow, maar woont nu al een hele tijd in Londen. Maar genoeg getetterd, muziek nu. Primal Scream met Rocks.

De enige notering voor Intergalactic Lovers met Delay op 832. Ha! Een oerklassieker nu. Vorig jaar niet in je Willy Duizend en nu weer wel. En misschien wel goed, maar laat die misschien maar vallen. Want jij hebt gekozen en daar hebben wij verder helemaal niks aan te zeggen. Deep Purple kwam al voorbij met Black Knight en is dus nu ook terug met hun hoogste notering dit jaar, Smoke on the Water. Gebaseerd op wat de bandleden meegemaakt hebben in Zwitserland toen ze in hun mobiele opnamestudio aan het meer van Genève zaten. Frank Zappa die trad erop in het casino vlakbij en een overenthousiaste fan die stak er een vuurpijl af. Het hele casino fikte af. Zappa verloor zijn materiaal. En er was zware rook te zien boven het meer. En voilà, Smoke on the Water was geboren. Sinds dit jaar opnieuw in je Willy Duizend. Op nummer 831, de hoogste van Deep Purple.

0: Zeg, ik verdien klappen. Mijn excuses. Ik zei net dat dit de hoogste van die Purple was in je lijst. Ik heb me volledig vergist. Ik heb niet goed gekeken. Die andere van hen komt zeker ook nog voorbij. Tuurlijk. Je krijgt zometeen nummer 850. Eerst nog de broodnodige boodschappen. En dan maak ik het graag nog eens overzichtelijk voor jou.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy Duizend.
1: De duizend beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
5: Bebad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebad-inzamelcubus in je brievenbus.
6: Yo, ik ben Adele Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Panzerfilms.
7: Panzers for Life!
6: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
9: Nee.
10: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
13: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
16: promo koken.
17: Vanavond Belgische kost.
15: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
17: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
19: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
20: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
22: It's a Sunweb holiday.
23: Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: De Willy Duizend.
1: Overzicht.

en de tweede van Deep Purple, Smoke on the Water, belandt op 831. En dan een single van een man die je ongelooflijk blij zal maken. Hij haalde al een paar jaren je lijst niet meer, maar nu is hij ineens terug. Billy Joel en Piano Man. De

Afgelopen maand moest Billy Joel een hersenoperatie ondergaan omdat hij problemen had met zijn gehoor, ook zijn evenwicht. En hij zag zelfs niet goed meer. Maar sinds een paar dagen heeft hij laten weten dat hij goed aan het herstellen is en dat hij er zelfs weer bijna helemaal bovenop is. En als kers op de taart mag hij opnieuw in de Willy Duizend staan. En terecht, mocht wel wat hoger, maar goed. Zijn Pianoman stemde je op nummer 830. En dan R.E.M. nog eens voor de derde keer alweer op 829. What's the frequency, Kenneth?

0: Natuurlijk, Moby, die op Rock Werchter speelde afgelopen zomer. Porcelain belandt in je lijst op 828. En trouwens, nog een kleine opmerking ook. Er valt een gouden plaat te winnen. Volgende week vrijdag kennen we de winnaar. En misschien ben jij dat wel. Als je elke dag minstens 6 van de 10 gouden platen die voorbij komen in de app aanduidt. En ik zou hem maar klaarhouden, want het is zometeen weer van dat.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
2: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
11: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
12: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
11: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
12: Hallo.
11: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Go yellow!
14: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
15: Van plastic, metaal of drankkarton?
14: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
16: De Willy Duizend.
17: Duizend.
16: Roos van Akker.
18: Nummer 827.

zevende gouden plaat was dit. Je zit dan misschien al in de pot voor vandaag. Voor die echte gouden plaat. Ik hoop het voor jou. Het was zelfs ook een nieuwkomer in de Willy 1000. En de eerste Linkin Park. Heavy as the Crown op 827. Oh, en Annelies zal tevreden zijn. Weezer, voor de eerste keer. Ze hebben nog maar net ook een nieuw album uit. En deze keer hebben ze voor het goud gekozen. De Golden Album. Past dat niet perfect bij de Willy 1000, zeg? Island in the Sun, op nummer 826.

Queen, hun eerste keer in de Willy Duizend op 825. Voorlopig kort en krachtig met We Will Rock You. Maar daar komt straks nog wel verandering in voor Queen. Wim neemt het hierover na het nieuws. Hij neemt het over van mij. Maar Prins, die mag ook nog. Hij mag voor de tweede keer met het prachtige Sometimes It Snows in April. Opgenomen in de Sunset Sound Studios in Hollywood. En Wendy en Lisa die hebben eraan meegeschreven en meegewerkt. Prince op 824.

0: Sumo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
1: Humo!
0: Fueled by Jameson.
2: Wij zijn Hi-Hi. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
3: 15 oktober in de Cactus.
2: 16 oktober de Casino.
3: 17 oktober in Club AFF.
2: 29 oktober in het Depot.
3: En 30 oktober in het Wilde Westen.
2: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hi-hi.be.
3: Bye bye.
4: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
4: Was dat alles meneer?
5: Geef mij ook nog 1...
4: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op te eten? Of?
5: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag. Opgelet als je lid bent bij fitnessketen Gyms. Door een datalek zijn de gegevens van 150.000 leden gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen en e-mailadressen. En in sommige gevallen ook rekeningnummers. Het datalek gebeurde al op 13 juli en de gestolen gegevens worden online verkocht. Colruyt Groep, het bedrijf achter Gyms, laat weten dat het extra maatregelen neemt en vraagt zijn leden om op te passen voor verdachte berichten en telefoontjes. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Het is Vincent Manaert. Die was tot nu toe technisch directeur bij de bond. Manaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems, die zo'n 2 weken geleden ontslagen werd, na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Manaert begint nu aan een termijn van 4 jaar. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Het werd daarnet 27,6 graden in Ukkel. Dat bevestigt het KMI. Weerman David de Heenouw.
10: Het is intussen meer dan 27,3 graden geworden in Ukkel. En daarmee is er niet alleen een nieuw dagrecord gevestigd, want dat oude dateert van 2011. Maar het is ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm geworden.
9: Het echte record van vandaag kennen we vanavond pas, want mogelijk wordt het straks nog warmer. Zonnig en warm dus, plaatselijk tot 29 graden mogelijk. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen, behalen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
7: Ja, Willy. Music matters.
8: De Willy 1000, Wim Oosterlink.
11: Het is dus zoals beloofd pokkenheet buiten, maar binnen wordt het nog een graadje warmer. Goedemiddag.
7: Willy. 823.

Arno en Lonesome Zorro, 822 in de Willy 1000. Is er iemand buiten aan het luisteren? Als in de broeierige herfstsfeer. Sunshine, 30 graden, iemand? Of zit iedereen fris binnen te luisteren? Enfin, zeg, ze hebben hier in de gang, bij Willy, in de gang nu, dus een biljarttafel gezet. Er stond al een kikkertafel, zo'n voetbalspel. En sinds, ik had gisteren niet, dus denk sinds vandaag, staat er nu ook een biljarttafel. Ik weet niet wat ze daarmee willen zeggen met die biljarttafel. Waarschijnlijk is dat voor de nodige ontspanning van de werknemers. He, vinden ze dat wij moeten oppassen dat we niet te hard werken bij Willy? Ik snap het. Ik vind het altijd toch wel een gevaar dat opduikt. Zwaar, hè? Nee. Je zal het met mij eens zijn. Zwaar, we werken hier keihard. 821 in de lijst. Dit is de Willy 1000 met Free

0: Free and All Right Now. 821 in de Willy 1000.
1: De Willy 1000.
0: Kijk eens, zater. Ivan het Laren is lekker buiten aan het luisteren. Is buiten te niksen en te luisteren naar de Willy 1000. Matthias uit Eeklo, buiten aan het luisteren. Tom uit Kortrijk is keihard aan het werken. Maar heb je nu echt met uw brandweerwagen schuim gespoot, Tom? Hey. En noemde jij dat werken? Nee. Goed job, echt waar. Goed, Tom, goed bezig. Nadia uit Kruijbeke, lekker buiten in het zonnetje aan het luisteren. Kelly uit de Haan, wij luisteren in de zon op Corfu. Gaan we niet aan hebben. En iemand stuurt, Wim, ik ben moeten stoppen met biljarten van mijn vrouw. Ik had gewoon geen keus. Ja, die mop, dat is een mop. Het is 4:15.
2: De Willy 1000.
1: Overzicht.
3: Sing us a song, you're the piano man.

Hij staat er één keer in, maar hoe? Eén keer maar op 100, op 830, sorry. Piano Man, Billy Joel. What's a frequency? ...129 was voor R.E.M. What's the frequency, Kenneth? Ze komen nog 5 keer terug. Het is de eerste keer dat we Moby tegenkwamen in de Willy Duizends. Ik kom nog één keer terug met That's When I Reach For My Revolver, maar nu nog niet. Moby met Porcelain op 828.

keer Weezer, Island in the Sun, 826. En de eerste keer Queen in de lijst. We will rock you. 825 in de Willy Duizend. We will rock you.

het nummer dat we allemaal keihard associëren met de dood van Prince zelf, omdat hij in april overleed. Sometimes it snows in April 824.

0: Right Now. Nummer 821 in de lijst. Je hoort fantastische muziek van Jimi Hendrix straks, van Chemical Brothers. En nu eerst ga ik van mijn koffietje drinken. En jij krijgt 820 in de Willy 1000. Hole.
1: Willy, dit is
2: de Willy 1000.
1: Nu

0: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bell & Bo.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
5: De Max, die had ik nog niet.
4: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
5: Insane, die had ik nog niet.
4: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
6: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
7: Ixina.
6: Info in je winkel of op ixina.be.
8: De Willy Duizend.
9: Duizend.
8: Wim Oosterlink.
10: 819.

819 in de Willy 1000. Hey Joe, dat was Jimi Hendrix. Heel veel berichten. Nancy uit Zwevegem is met haar camionet haar zoon Aaron gaan oppikken. Die is gevallen met zijn fiets, maar ça va met hem. Hij had een helm op. Dus er wordt massaal buiten naar de Willy 1000 geluisterd, merk ik. Joost en Tielt, wij luisteren in Agia Pelagia Creta. Maar morgen terug naar België. Is dat echt een naam? Bestaat dat? Agia Pelagia? Dat is precies een Grieks dorp in een verhaal van Suske en Wiske, Joost. Maar ik geloof ik u. Matthias uit Eeklo, de Ramoasters van Wipeout. Groeten de Willy-luisteraars die naar de Willy 1000 aan het luisteren zijn. En Philippe uit Diest is enorm hard aan het kijken naar zijn grasmachine. Heel zwaar stuurt hij via de Willy. Ik zie het, Philippe. Sterkte daar. Hey. Ja, maar ja. Zo toch. Wat een werk. De beste 1000 rockplaten aller tijden in één lange lijst met nu het waanzinnige Why Go. Hier is Pearl Jam.

Dat is plezierig, hè? Die afwisseling toch? Let It Be van de Beatles, de eerste keer dat ze erin staan. Ze komen nog 9 keer terug. Let It Be. Op 817 in de Willy 1000. Chris vraagt of de Hukkelfukkers al gepasseerd zijn in de lijst. Nee, Chris. Nog geen Hukkelfukkers gepasseerd. Maar rond 10:50 vanavond. Hey. Chris, ik ga niks verklappen, maar dan, hè. Oeh, de koffers. Bjorn Hoijbem kan even aangeven wanneer er een window van 20 minuten is zonder gouden plaat. Dan raak je net op tijd met de motor thuis zonder iets te missen. Dank bijvoorbeeld dat... Nee, nu niet. Bjorn, nu niet. Hier is een nummer waarvan gezegd is dat het gepikt is van Lust for Life van Iggy Pop. Van You Can't Hurry Love van The Supremes. Van Martha Reeves en de Vandellas. En van My Generation van The Who. Enkel van de Marie-Louise van Bart Kuil heeft nooit iemand gezegd dat het

0: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper en voller zijn. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
1: Beemsterkaas!
2: Lekker! Echt lekker!
3: Humo!
4: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
3: Humo!
4: Fueled by Jameson.
3: Beemsterkaas!
2: Lekker! Echt lekker!
5: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
6: Iedereen gelukkig.
5: Enkel in de winkels van
7: Leonidas.
5: Voorwaarden op leonidas.com.
8: Dit is
9: de Willy 1000. 815.

0: Air met All I Need op 815 in de lijst. Goh, Suurkestof, al die stress voor die gouden platen. Gedonderd u, tijd voor koffie. Ja, voilà. Koffie, zoals algemeen bekend, de oplossing van alles. Lenny vraagt hoeveel dat er nog komen, gouden platen. Ik heb er al aardig wat gemist, spijtig genoeg. Hoeveel komen er nog? Wacht, moet ik zelf ook even uitrekenen. Ik denk dus nu nog... nog drie. Nee, niet goed. En weet je, ik stel voor dat we daar zelfs niet te lang meer mee wachten. Hè?
1: Wie pakt goud? In de Willy Duizend.
0: Ja, want jij kan goud pakken in de Willy Duizend. Jij kan dus een gouden plaat van de nummer 1... Ik ga het niet altijd zo goed uitleggen, maar ik ga het nu toch even nog uitleggen. Je kan een gouden plaat van de nummer 1 winnen. Een unieke plaat, 1 exemplaar, met een echt gouden randje erin verwerkt. €3.500. Wij kunnen dat doen dankzij B-Charge. Wat is dat B-Charge? Met codes van B-Charge krijg je toegang tot cadeaubonnen van je favoriete merken. En je vindt het al, moet even checken op bcharge.be. Dus bcharge.be. Vanmorgen hoor je bij Thomas en Sien een lijst met de 10 gouden nummers van vandaag in de Willy 1000. Je vindt dat lijstje ook in de Willy-app terug. Als je een van die gouden nummers hoort, dan moet je het aanduiden. En moet je afchecken in de Willy-app. Als je het hoort spelen. Als je vandaag 6 kan afvinken, gaat je naar met de pot. En zo morgen weer, zo elke dag van de Willy Duizend. En tijdens de finale, volgende week vrijdag 9 oktober, komt er 1 gelukkige winnaar uit de pot van die gouden plaat van de nummer 1. En kijk eens goed naar het lijstje met die gouden platen van vandaag. Welke plaat staat daarop?
2: Back when another one was Black Rockin' Beats.
0: Ah, 814 in de Willy Duizend. De

Flock of Seagulls op 813 met Iran. Straks hoor je Panic van de Smiths, Personal Jesus. En nu eerst een kleintje met een frikadel van paardenvlees en veel mayonaise op 812. Smashing Pumpkins.

0: als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. De Vlaamse ministers zitten opnieuw rond de tafel over de begroting. Volgens Joop Roens van CD&V moeten er enkel nog details worden uitgeklaard, zolang elke partij zich aan de afspraken houdt.
5: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
4: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetschef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme, heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt journalist Klaas Daneel.
6: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke, ja, zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden. Want hij wou zijn ex treffen door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
4: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselare, die verdacht wordt van de moord op haar man, blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. Zijn vrouw van 61 belde de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. De Voetbalbond heeft een nieuwe CEO. Het is Vincent Manhaert. Die was tot nu toe technisch directeur bij de bond. Manhaert kwam al in beeld als mogelijke opvolger voor Peter Willems. Die werd zo'n 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Manhaert begint nu aan een termijn van 4 jaar. En het is de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Het werd daarnet 27,6 graden in Ukkel. Dat bevestigt het KMI. Weerman David de Henao.
7: Het is intussen meer dan 27,3 graden geworden in Ukkel. En daarmee is er niet alleen een nieuw dagrecord gevestigd, want dat oude dateert van 2011. Maar het is ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm geworden.
4: Het echte record van vandaag kennen we vanavond pas, want mogelijk wordt het straks nog warmer. Zonnig en warm dus, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
2: Vivi, music matters.
3: De Willy Duizend, Wim Oosterlink.
8: Zometeen een monument, of zeg ik, een kathedraal van de Vlaamse rock. Na de Peppers. Goedemiddag.
2: Willy. 811.

0: Scar Tissue. Dat waren de Red Hot Chili Peppers. Het is 6:05. Dit is de Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden. Met nu een overzicht. Even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.
0: ...820. De eerste van drie keer Courtney Love in de Willy 1000. Doll Parts van de Hole op 820.

0: in alle richtingen gaan ze de nummers in deze lijst. 10 keer de Beatles en dit was de eerste keer. Let It Be van de Beatles op 817.
1: I said, are you gonna be my girl?
0: Jets uit Australië staat er maar één keer in. Logisch, ik zou niet weten bij welk andere nummer nog. Jet met Are You Gonna Be My Girl, 816. All I need is place to find you.

0: Red Rattle Chili Peppers staan 11 keer in de Willy Duizend. Dit was hun eerste. Ze komen dus nog 10 keer terug op 811. Scar Tissue. En dan... nu... een grootheid van de Vlaamse rock. Stijn Meuris is stikjaloers op zijn snor. Luc de Vos was jaloers op zijn Antwerps. Channel Zero is jaloers op zijn donderende gitaarriffs. Op 810 in de Willy Duizend. Klim op, Erens!
1: De Willy Duizend.

John Lennon met Imagine op 809 voor de Klimaperis Exposition. 810, vind jij mijn gat niet te dik in deze rok? We hebben al... hoeveel? Wacht even, toch? 8 of 9? Dat is telkens. We hebben al 8 gouden platen gehad vandaag. Je moet er per dag 6 hebben afgevinkt om in de pot te belanden, om volgende week vrijdag de gouden plaat van de nummer 1 te kunnen winnen. Je hoort het 10 's ochtends bij Thomas en Sien. Je vindt ze ook in de Willy-app, waar het afvinken ook moet gebeuren. Al 8 gehad, nog 2 te gaan en zo meteen komt er eentje. Het gaat over Jezus. De plaat gaat over Jezus. Goed, zo meteen. Eerst de eerste keer dat we New Order tegenkomen in de Willy 1000. Ze staan er 3 keer in en het is geen verrassing misschien dat Blue Monday het hoogst staat. Dit is 808. New Order. True Faith.

0: zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze nu op Willy.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Wij zijn Hi-Hi.
3: En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
4: 15 oktober in de Cactus.
3: 16 oktober de Casino.
4: 17 oktober in Club AFF.
3: 29 oktober in het Depot.
4: En 30 oktober in het Wilde Westen.
3: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hihi.be.
4: Joe. Bye bye.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
7: Vanavond Belgische kost?
6: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
7: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
9: Xina.
8: Xina, ja aan je dromen.
10: Horta, horta.
11: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
12: De mistjedatjes van Connections.
13: Oh, New York, zalig hè, die boutiquesjes in Williamsburg.
14: Ah, miljard gemist.
15: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
0: De Willy Duizend.
1: Duizend.
0: Wim Oosterlink.
1: 807.

0: Gossip op 806 met Perfect World. Daarvoor de Smits 807 met Panic.
1: Wie pakt goud? In de Willy Duizend.
0: Je moet minstens 6 gouden platen van de dag afvinken in de Willy-app. Om je naam in de pot te steken, kan je 10 keer doen elke dag van de Willy Duizend. Vandaag dag 2. We hebben al 8 gouden platen. Wat heb je al? Nee, ik ben vandaag heel de dag de tel kwijt. We hebben er nog 2 te gaan op dit moment. Zometeen niet meer, maar nu nog wel. Nog 2 gouden platen te gaan. Je vindt het lijstje in de Willy app waar je ze ook moet afvinken. Als je erin slaagt om vandaag 6 platen af te vinken, gaat je naam in de pot. En volgende week, vrijdag, tijdens de finale van de Willy 1000, komt er 1 gelukkige winnaar uit de pot die een gouden exemplaar van de nummer 1 wint. Een unieke plaat met een echt gouden randje erin verwerkt. Kost €3.500. Graag uw volledige aandacht voor de nummer 805 in de Willy 1000. Die begint zo. En die gaat zo verder.

0: Een nummer uit het album waar ook Stairway to Heaven op staat. Led Zeppelin met Rock and Roll op 804 in de Willy 1000. Ja, daarnet dus gouden plaat, Depeche Mode, Personal Jesus op 805. En de, heb je al gezien wat de volgende laatste gouden plaat van vandaag is? Die komt sowieso straks voor 7 uur nog. Rapper zelfs, stuk rapper zelfs. Ja, laten we zeggen dat er een link is met Personal Jesus. Zo een vader-zoon link. Straks meer.
1: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
1: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
6: Patsers voor life!
5: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
7: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
8: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
8: Maffa.
7: Lidl, dat kan tellen.
9: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
11: Dit is de Willy 1000. 803.

De Bas in de Willy 1000. Hij komt nog 4 keer terug. Badlands op 803. Straks een plaat van de man die hier vanaf 7 uur op Willy presenteert. Hij staat op nummer 800 in de lijst. En de zangeres die nog maar net overleden is, komt straks opnieuw binnen in de Willy 1000. Niet echt te verrassen. Dat zal voor na 6 uur zijn. Eerst 802. Dit is Blur.

hebben we achter de rug in deze lijst. ...810 was de eerste, de voorlaatste notering van de Clement Peres Exposition. Vind jij mijn gat? ...809, de enige keer John Lennon op zijn eentje. Imagine.

0: Achter was de 2, Barbaric Blur. En 801 daarnet helemaal. Red Hot Chili Peppers Around the World. Zometeen nummer 800. We gaan eerst nog nieuws van 6 doen en dan nummer 800. En dat is een gouden plaat. Je weet wat je moet doen.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Een goede avond. De Vlaamse ministers zitten opnieuw rond de tafel over de begroting. Volgens Joop Roens van CD&V moeten er enkel nog details worden uitgeklaard. Zolang elke partij zich aan de afspraken houdt.
5: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
4: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetchef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme, heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt journalist Klaas Daneel.
6: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke, ja, zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden, want hij wou zijn ex treffen door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
4: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal ook getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselare die verdacht wordt van de moord op haar man, blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. De vrouw van 61 belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. En pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen. Want de renovatiewerken aan de Premetro-tunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht. En daarom is er dus meer tijd nodig voor die werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. En het is vandaag de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten. En daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld. Dat laat het KMI weten. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
2: Willy. Music matters. De Willy 1000. Wim Oosterlink.
0: De laatste gouden plaat van vandaag is van Monza. Goedenavond. Willy 800.

openingsnummer van de debuutplaat van de Foo Fighters. This is a Call op 799. De gouden platen voor vandaag zijn op. Morgen een lading nieuwe. Je hoort ze bij Thomas en Sien in de ochtend. Deus staat op 798. Sister.

0: ja, ik ga eerlijk zijn. Porcelain stond op 828. Dit was 797. That's when I reached for my revolver. En Moby mag al naar huis. Allee, bij wijze van spreken. Hè. Wat we niet duizend betreft. Zeg, hoe is het buiten? Is het nog steeds zo warm? Ik zit hier binnen in een groot gebouw. Ik heb geen idee, maar soms kan ik zo buiten komen. Schiet hoe warm het is. Is het nog zo warm buiten? Altijd dat je denkt van, oh, dat hoeft niet in september, dank u. Enfin, ik verwacht Stijn Meuris hier in de studio, die daarnet nog in de Willy Duizend stond. En die straks vanaf 7 uur zijn eigen programma presenteert op Willy. Maar ervoor nog de zangeres die een maand en 4 dagen geleden overleed. Ze was 80 en ze staat op 795 in de lijst. Meteen na The Cure.
1: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. vanderbouwheden.be.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
3: Bel op onze makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor cassettebandjes spaarde...
6: Amai, ik ben zo blij!
5: ...spaart je kleindochter nu voor een speelgoedbouwset.
6: Amai, ik ben echt hyped!
5: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle 3. Q8.
7: Ah, ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever.
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
10: Dat Imo!
11: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
12: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
13: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
12: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
13: Oh, met praline, die gouden.
12: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
11: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
14: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
15: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
16: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
15: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
17: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
18: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
19: Bell & Bo.
20: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
21: Xina.
20: Info in je winkel of op xina.be.
22: Dit is de Willy Duizend. 796.

0: hartverscheurende Jolien van Dolly Parton. 25 augustus stierf ze. Een maand en vier dagen geleden. 795 in de Willy 1000. Daar zag ze op, stond hij op 800 in de lijst. Was hij een gouden plaat. Nu bij mij in de studio. Stijn Meuris. U stond met Monza op 800 in de Willy 1000. Oh, de eerste
1: jammer.
0: Reactie.
1: Dat is, ja, aangenaam verrast. Zijn
2: jullie jammer?
0: Ja. Zijn jullie jammer?
1: Ja, nee, dat had ze. Dat had bijvoorbeeld ook 118 kunnen.
3: Maar ik voel nu al, Wim, dit wordt een gesprek over cijfers.
0: Wacht. Ja. Stijn Meuris gaat zo teleurgesteld zijn als hij niet op één gaat staan met één van zijn talloze projecten.
3: Ik stapte net echt uit op de parking toen ik dit nummer hoorde.
0: Ah, het is goed.
3: Ja. Maar ik had het getal niet gehoord.
0: 800, ja.
3: Oké.
0: Jij wilt graag over cijfers hebben. Hoezo? Nee. Hoe bedoel je?
3: Ah wel, maar dat is een toeval. Ja? Maar werkelijk, de luisteraars denken dat dit soort gesprekken voorbereid zijn, maar dat is helemaal niet, Wim, dat weten we.
0: Nee, man, ik lees gewoon
3: los uit de hand. En ik kwam er ineens achter over cijfers, hoe slecht ik ben met social media. En ik bleek ineens, ik zag op mijn Instagram, waar ik af en toe een foto post of zo.
0: Ah.
3: Ik zeg, daar klopt iets niet.
0: Wacht.
3: Ik heb, en dat is niet veel, 2628 volgers. Nee, dat is medium. Dat is medium.
0: Niet veel.
3: Maar, en dit is zo uniek, hier ben ik echt een zestiger in.
0: Ja.
3: Ik heb dus 2628 volgers, maar ik heb tegelijkertijd ook 1793 mensen die ik volg. Dus ik heb bijna zoveel mensen die ik volg, dan dat er mij volgen.
0: Ja, ja, ja.
3: En ik weet ondertussen hoe dat komt.
0: Hoe komt dat?
3: Omdat ik heel beleefd ben.
0: Ah, ja.
3: Als iemand een volgverzoek indient, ik weet niet wat het werkwoord is, dan zeg ik ja. En dan voel ik mij heel gegeneerd als ik die niet ga volgen.
0: Ja, je bent zo 60.
3: Ik ben zo 60.
0: Nee, dat is mooi.
3: Maar echt waar.
0: Ja, maar niet mooi. Maar eigenlijk is dat wel heel tof.
3: Ik kom dus mensen tegen, en groepen, artiesten, whatever, die hebben zo 3 miljoen followers, en die volgen er dan twee.
0: Maar
3: ene daarvan is hun manager.
0: Ja.
3: Ik vind, hallo, zo is het gemakkelijk.
0: Ja. Kijk, Stijn, ik ga u... Ja. Maar, ben je Stijn Meuris privé?
3: Dat ben
0: ik. Mag ik één tip geven?
3: Ja, doe dat niet.
0: Maar ja, dat is raar.
3: Ja,
0: waarom doe je Instagram Stijn Meuris privé?
3: Ik ga u zeggen waarom. Ik weet niet meer hoe ik dat kan veranderen. Nee, echt waar. Dat is ooit zo begonnen.
0: Oké.
3: En kijk, die privé moet weg.
0: Luister eens, even. Om Stijn een beetje een goed gevoel te geven.
3: Ja.
0: We gaan even allemaal naar Instagram. Hè?
3: Ja, nee, doe dat nu niet.
0: Pop. En we gaan Stijn Meuris. Kijk, ik ga nu Stijn Meuris volgen. Hup. Voilà. Verzoek. Verzoeken. Ah, maar jij bent privé.
3: Ja.
0: Ik ben geen artiest. Maar je moet dat openzetten.
3: Ah.
0: Ja, maar niemand u volgt. Jij moet dat allemaal goedkeuren.
3: Ja, maar ik wil ook helemaal niet dat iedereen mij volgt. Ik vind dat een beetje akelig zelfs. Maar het gaat er mij om, Wim, dat ik er zoveel volg als dat er mij volgen.
0: Hoe komt het? Dat als je privé...
3: Ja.
0: Weet je, ik ga gewoon niet beginnen met hierover te discussiëren.
3: Zullen we daar morgen in een glazen kotteken voor gaan samenzitten?
0: Nee.
3: Oké.
0: Nee.
3: Ja.
0: Stijn Meuris.
3: Maar
0: nee, gewoon...
3: Nee, niet doen.
0: Nee.
3: Niet doen.
0: Voilà. Tot straks.
3: Ja, tot straks.

0: bij Dead Man Ray en Chemical op 794 in 2000. Stijn Muurs ging dus dan net de deur uit en zei nog over de Instagram-affaire. Hij zei, maar zo wat beteuterd, van nu denkt iedereen echt dat ik een idioot ben. Ik heb maar gezegd, nee Stijn, heb ik maar gezegd. Goed, Els uit Antwerpen stuurt, ik kan niet volgen. Els, bedoelt je dat je Stijn niet kunt volgen op Instagram omdat zijn een account op privé staat? Of bedoelt je dat je niet snapt waar het over gaat? Graag verduidelijking via de William. Dank u. Via Instagram mag ook. Jongens, toch echt met 50ers of 60ers discussiëren over Instagram? Niet aan beginnen. Ik ben zelf ook een 50ers, ik mag dat zeggen. Goed. Niet aan beginnen. Weezer in de Willy 1000 op 793.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
11: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
13: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
14: Iedereen gelukkig.
13: Enkel in de winkels van
15: Leonidas.
13: Voorwaarden op leonidas.com.
16: De Willy 1000. Wim Oosterlink.
0: 793.

And then the sweater song. De tweede keer van vijf Weezers in de album. Sorry, in de Really 1793 was dit. Allemaal berichten over Instagram, dus natuurlijk. Nu natuurlijk Ilse uit Beringen stuurt. Hela, ik ben 53 en ik ben mee. Ja. En iemand vraagt, ja, volgde jij zelf dan Stijn Meuris nog niet, Wim? En wel, ja, het is zo, ik ben zelf ook zo iemand die maar één iemand volgt. Moet maar eens kijken op Instagram. Maar ik heb ook mijn account van drie boeken van mijn podcast. En daar ben ik nu Stijn mee beginnen volgen. Met drie boeken, want hij is ook mijn gast geweest vandaar. Lenny en Wart zijn alvast nieuwe volgers van Stijn Meuris. Volg maar terug, hè, stuur Wart. Alleen maar uit. Verder in de Willy 1000 met Kasabian op 792.

0: Kings of Leon, 791 de Willy 1000. Het is 5 voor 7. Voor Stijn Meuris komt. Nog even Stijn Meuris.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.
3: Van Gogh

0: laatste keer Deus in de Willy 1000 7 Days 7 Weeks op 798. Moby kuist zijn schub af. Zijn hoogste notering. That's when I reach for my revolver, 797. It's Friday, I'm in love, van The Cure op 796.
1: Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
0: Dikke maand geleden overleden Dolly Parton, 795. Jolene. Jolene. 794 was voor Deadman Ray met K.

0: Sabian staat er maar één keer in de Winnie 1000 met dit nummer Fire op 792. En Kings of Leon op 791 met You Somebody. Morgen hoor je het vervolg van de Winnie 1000. Annelies Ori draait de nummer 790. Na de ochtend met Thomas en Sien om 10 uur in de voormiddag. Veel plezier met Stijn Meuris. Volg hem op Instagram. Hey, daar wordt hij gelukkig van. Veel plezier met Stijn de morgen.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Harta.
4: Voel je katarzalig zachte vacht.
5: Ai, poesje.
4: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
5: Ah, poesje.
4: En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
5: Een stoute kat.
4: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
3: Horta.
4: Compleet zot van tuin en dier.
6: De beste volle van maken, dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
10: Hema!
11: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
10: Hema!
12: Fueled by Jameson.
13: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
14: Het nieuws van 7 uur.
15: Een goeie avond. De sectorfederatie voor huishoudhulpen trekt aan de alarmbel nu de Vlaamse regering de prijs van de dienstenchecks wil verhogen. Van 10 naar 12 euro. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk zouden verliezen. Je hoort Steve van den Bergen van de sectorfederatie.
16: Heel wat gezinnen, tweeverdieners die het vroeger met 2 jobs konden bolwerken, doen of vandaag 3 jobs en gebruiken die checks om dat te kunnen doen. En die zeggen nu van oké, we gaan zelf het huishouden terugdoen, we gaan die job niet meer doen, minder koopkracht. Duizenden huishoudhulpen die zullen verdwijnen. En tenslotte maar niet in het minst, heel gevaarlijk, zwartwerk zal weer opleven, meer dan ooit.
15: De beslissing is wel nog niet officieel. De Vlaamse regering zit daar nu dus nog over samen. Er zijn intussen al 13 besmettingen geteld in Vlaanderen met het West-Nijl-virus. In Vlaams-Brabant en Antwerpen. Het gaat om 3 bevestigde en 10 waarschijnlijke besmettingen, zegt het departement Zorg. Je krijgt dat West-Nijl-virus via besmette muggen. Maar voorlopig is niemand van de besmette mensen in ons land in levensgevaar. Annelien de Sadeleer van departement Zorg.
17: De kans om besmet te raken met het West-Nijl-virus is heel klein. En de kans om dan ook ernstig ziek te worden is ook heel klein. 1% ongeveer van mensen die besmet raken, wordt ernstig ziek met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
15: Het gaat dan vooral over ouderen en mensen die al ernstige aandoeningen hebben. Pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen. Want de renovatiewerken aan de pre-metro-tunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht en daarom is er dus meer tijd nodig voor de werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. In Frankrijk zijn de scholierenprotesten uit de hand gelopen. Onder meer in het centrum van Rijssel kwam het tot relletjes tussen de betogers en de politie. Daarbij werden 40 jongeren opgepakt. Er raakten ook 10 mensen gewond. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Gisteren werden ook al 160 jongeren opgepakt. En het is vandaag de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten. En daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld. Dat laat het KMI weten. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij, minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
14: Vivi, Music Matters.
9: Mercy and More. Stijn Muris.
2: Willy. Ik wist helemaal niet dat er een metro was in Antwerpen. Dat die er überhaupt was, wist ik niet. Maar nu snap ik wel waarom ze dan een pre-metro noemen. Dat is omdat er die nog niet is. Dat is een pre-metro. Die komt er misschien ooit, volgende mensen. Wij gaan wel underground. Echt underground. Dat was de eerste single van U2, Stories for Boys. 50 jaar.

uitermate spannende groep was dat, U2 in hun beginjaren. Story for Boys, 50 jaar oud, kan bijna niet geloven. Ik zag van de week die beelden van U2 die in Ierland op het schoolplein speelden waar ze hun eerste concert gaven. En ik was toch behoorlijk onder de indruk. Zoals ik ook onder de indruk was destijds van Simple Minds in hun beginjaren. En eigenlijk achteraf ook nog wel. Het is een goede groep gebleven altijd. Dit is In Trance as Mission. En zowel de titel als de baslijn lijken ergens op. In Trance as Mission.

In Transmission, Simple Minds. Jacco Verstraeten schrijft heerlijk die oude Simple Minds. En Luc Machiel schrijft dank u Derek Forbes. Een eerbetoon aan de bassist van de Simple Minds. Heb ik begrepen. Geweldige lijnen altijd. Kurt Lambrecht schrijft must have been 11 or so at that time. But what a great time. It was best music ever. En over Transmission gesproken. Dit is Transmission.

tegen, uiteraard. Dance, dance, dance to the radio. Transmission, Joy Division. Min of meer uit dezelfde periode, maar dan wel van aan de Maaskant. En muzikaal gesproken totaal iets anders. Maar wel bedoeld voor die dance, dance, dance to the radio. Jawel, kortom, schmoets, straight from the heart. Wie kent deze nog? Ja.

die van Schmoets waren aan het repeteren en plotseling out of the blue hadden die daar een refrein met een hoofdletter. En huppakee, straight from the heart. Schmoets van aan de Maaskant. Ik vroeg net, wie kent die nog? half het luisteraarskorps, blijkbaar. Het was een tip van Marian Kallewaard. Dankjewel, Marian. Gert Top schrijft, ik ken die zeker nog. Het allereerste concert waar ik als puber naartoe mocht. Samen met de Scaps en Blanc de Blanc in zaal Makenblieden. In Poperingen, dat is waar, zaal Makenblieden. De heavy metal hardrockzaal, ja. Rick Janssens herinnert zich dat ook nog. Ik geloof dat hij in 83 het voorprogramma van de Scabs deden. En dat ze dat redelijk indrukwekkend deden. Check the

zeer goede opmerking van luisteraar Jan de Palmeneer, Spando Belle, die u nu hoort. Spando Belle klinkt soms wat als de Human League in het lichaam van Kid Creole. Ja. Very Latin en toch elektronisch. En sexy en 80s. Dus klopt dat wel. Chant number one. Spando Belle, I don't need this pressure on. En wat zingen die van Heaven 17? Min of meer in dezelfde ritmiek. We don't need this fascist groove thing. Eigenlijk hetzelfde nummer, maar anders.

0: Power blijft een ongelooflijk sexy nummer. Behoorlijk ritmisch. En eigenlijk ook behoorlijk underground alternatief voor een band zoals Heaven 17. Achteraf werden ze veel commerciëler, ook nog altijd heel erg goed. Maar dit was toch nog iets anders. We don't need this fascist groove thing, Heaven 17. Zo dadelijk drie hele goede Belgen.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Zo zijt gij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Ah, ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
6: Dat is Imo!
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
7: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
8: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10.

0: zon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Mercy and More. Stijn Meuris.
2: Ik heb ze al een paar weken na elkaar gedraaid. De Belgen van Chouchou en La. Omdat ik echt denk, het zou wel eens een hitje kunnen worden. Sterker nog, het begint er een te worden. En het ging toen om die baslijn, weet je nog? Ik heb gevonden welke dat ik bedoel. Wacht maar even. Chouchou en La. No sense.

No Sense van Chouchou Ella vind ik heel erg goed. Gert Top schrijft, doet me denken aan Is This Life van de Scabs. Dat dacht ik vorige week ook, Gert, en dus heb ik dat toen gedraaid. Nee, het was luisteraar Laurens Leurs die mij een tip gaf. 1981, luister maar eens naar dit. Marine, Belgische groep, met Life in Reverse. Ik denk dat we

heel erg goed. Marine, 1981, Belgische band. Met Alive in Reverse. En toen nam een kleine ritmebox het over. AGNES van 1000 Ohm, ook al België uit die periode. En zeker en vast binnenkort te horen in de New Wave 100 in november. Wedden?

heel moeilijk uit te leggen wat dit nummer nu precies zo aantrekkelijk maakt. Ook 40 jaar later nog, maar het is een feit. AGNES van 1000 Ohm. Waanzinnig magneet is dit. En duikt ongetwijfeld weer op in de New Wave 100. 19 november op deze zender uiteraard. Dit was lang geleden dat ik dat nog gedraaid had. Want iedereen heeft het wel over IJsbeer en zo. Vind ik ook leuk, uiteraard. Maar dit is toch van een ander kaliber, vind ik. Films voor Grauwzone.

0: sfeertje dus. Geweldig, helemaal aan het eind van film Soul van Grauzone. Ik laat het helemaal uitspelen, helemaal.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Go yellow!
8: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
9: Mercy and more. Stijn Meuris.
0: Dit is een verrassing van formaat, beste mensen. Een nummer van INXS dat u misschien niet kent. En dat wel ongelooflijk straf is. Just Keep Walking. INXS.

de helft van onze luisteraars kent het uiteraard wel. Zeker zij die de 80's hebben meegemaakt. Ismael de Vos schrijft dat. Hilde Tak schrijft beste nummer van NXS. 4 hartjes begot. Alsjeblieft. Degenen die de 80's hebben meegemaakt, ah natuurlijk, die kennen dit ook. Vorige week draaide ik Is This Life? Omdat ik dat heel goed vind. En nu dit. Omdat ik dat ook heel goed vind. Matchbox Car.

dan staat heel de zaal klaar voor die laatste noot. Die collectief wordt uitgeschreeuwd. Komt-ie. En huppakee, kat in het bakkie. De Scabs Matchbox Car. Deze, nooit gedraaid. Geweldig nummer van de Police, Regatta de Blanc. Ik was ook een beetje verliefd op die titel. Ik wist totaal niet wat wou zeggen, volgens mij helemaal niks. Maar die plaat heet dus ook zo, Regatta de Blanc. Ja, klinkt heel erg Zuid-Frankrijk. Nice, Marseille, Avignon, Regatta de Blanc. Wat een mooi nummer. Ik zwijg.

En ik heb dus de Police nooit, helaas nooit live mogen meemaken. En dat moet geweldig geweest zijn. Ondertussen wijzen jullie mij op de betekenis van Regatta de Blond. Het is een zelfverzonnen betekenis eigenlijk, door de Police. Heel goed gevonden. Bleekscheten reggae of zoiets. En die, ja, dat klopt. Regatta is dan reggae, hè.

bijna de perfecte popsong volgens mij. I Got You van Split Enz, ook al jaren 80. En dan, als het even groter mag qua productie. Als het even veel groter mag qua productie. Dan kom je uit bij dit, bij Jewel.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Er is een Vlaams begrotingsakkoord. Dat heeft minister-president Matthias Diependalen zo net bevestigd. De Vlaamse regering zocht zo'n 2 miljard euro om te besparen.
3: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
2: Zo worden de dienstenchecks opnieuw duurder en stijgen de registratiekosten als je een huis koopt. Morgen spreekt Diependalen het parlement toe in zijn septemberverklaring. De sectorfederatie voor huishoudhulpen trekt aan de alarmbel nu de Vlaamse regering de prijs van die dienstenchecks opnieuw gaat verhogen, van 10 naar 12 euro. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk zullen verliezen. Je hoort Steve van den Berge van de federatie.
4: Heel wat gezinnen, tweeverdieners die het vroeger met twee jobs konden bolwerken, doen of vandaag drie jobs en gebruiken die checks om dat te kunnen doen. En die zeggen nu van oké, we gaan zelf het huishouden terug doen, we gaan die job niet meer doen, minder koopkracht. Duizenden huishoudhulpen die zullen verdwijnen. En tenslotte, maar niet in het minst, heel gevaarlijk, zwartwerk zal weer opleven, meer dan ooit.
2: Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Dat laat het Koninklijk Paleis weten. Fatima Ezzara El Mansouri is op dit moment burgemeester van Marrakesh en won vorige week met haar partij de parlementsverkiezingen. Zij krijgt nu de taak om een nieuwe regering te vormen. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
1: Vivi, music matters.
0: Mercy and more. Stijn Muris.
5: We gaan iets heel raar doen. Het komende kwartier ga ik iets heel raar doen. Het is Mercy and More. En dat gaat u nu aan de lijve ondervinden, beste mensen. Maar het wordt wel lekker. Om te beginnen met deze. Donna Summer, I Feel Love. Wat een nummer, hè. Jojo Moroder, eeuwige tijd.

hetzelfde Elan, zoals dat heet. Luisteraar Bert Baier schrijft, kunt het toch niet geloven. I Feel Love was een B-kantje in 76. Een B-kantje. Dit klinkt als een Frans A-kantje, daar ben ik zeker van. Ja, sorry, ik heb hier zin in. Du goût. Op de kermis voel ik mij nu. Op de

Jawel, met de, even denken, de Peugeot 504 op weg naar Frankrijk. Voilà. Met het zonlicht en de 29 graden van vandaag had ik daar zin in, beste mensen. En deze kan dan ook nog even op het grensgebied van alternatief en hypercommercieel. Axel Boer, Cargo.

0: wat een geheimzinnig figuur, die Axel Bauer met Cargo. Heel erg mooi nummer. Frans, Europees, tot en met James de Pape. Die heeft het helemaal door. Die schrijft nu nog Lerita Mitsuko. En het is af. En wel ja, na de dood van Catherine Ringer, 2 weken geleden. Helemaal terecht natuurlijk. Sowieso, ook al zou ze nog leven, dan draai ik ze nog. Ik vind het gewoon heel erg goed. Ja?
1: Hey, Andy?
0: Ja?
1: C'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy.
0: Excusez-moi?
1: Andy?
0: Ah oui?
1: Ça fait un moment que je te suis, Andy. Hey, tu viens chez moi?

0: Mitsuko. Ze zullen nooit meer samenkomen. Na de dood van zangeres en boegbeeld, maar ik wil zeggen, Catherine Rogier. En dat is heel erg jammer.
1: Mercy and More. Stijn Meuris.
0: Ik weet niet of deze nog ooit gaan samenkomen. Dat zou wel mooi zijn. Prefab Sprout. Farron Young. Is dat Andy?

0: Ik kan daar werkelijk duizend dingen over zeggen. Over zowel de groep Prefab Sprout, geweldige band was dat, als over de muziek en dit nummer Farron Young. Tjonge jongen, dit zit zo goed in elkaar. Hoort dat eens gaan zeg. Daarnet was er luisteraar Luc Klauwaert, die zei, hey, lekker man, die softere Meurissy, dat is trouwens niet helemaal soft, maar hij miste wel de donkere kant van de traditionele Meurissy. Dat snap ik, Luc, ik heb dat zelf ook.
1: I am John, and I was born in London.
0: En dus gaan we daar nu iets aan doen.
1: I am no vulture, this is my culture.
0: Ja, maar toch nog dansbaar. Dit is Public Image Limited met One Drop.
1: The lesson for it.
0: Speciaal voor Luc Klauwaert. Ja.

lel van een schijf in hoofdletters, schrijft Kurt Lambrechts. Ben ik het wel mee eens? One Drop van Public Image Limited. Niet iedereen is het daarmee eens. James de Paper, een van onze trouwe luisteraars, zegt: ja, Johnny Lydon is misschien wel de betere zanger, maar Johnny Rotten van de Sex Pistols had duidelijk de betere songs. Ja, dat klopt. Eigenlijk wel. Maar ik hou van die donkere dub-achtige.

Dit is even terug Hamond. Ik ga 10 minuten naar Hamond, Noord-Limburg. Iedereen heeft het dan over de Brassers uiteraard. Maar er was nog een band. Er waren er trouwens nog Suspects bijvoorbeeld heel erg goed. Maar dit is Struggler. Luister eens naar dit, beste mensen. Ja, dan is de fuif gedaan, hè. Ja, dan is het op, hè. Kom, van die tafel af. Dit is Struggler met A Summer Night. Heerlijk.

dat is behoorlijk donkere shit. Maar ik vind het zeer aantrekkelijk. Struggler met Summer Night. Bart de Rudder schrijft: een geluk dat ik niet meer buiten moet in de donkere nacht. Ik snap het helemaal, Bart. En dan moest dit nog komen. De Brassers. Een golden oldie, zeg maar. Kan wat mij betreft zo in de top 1000. Als hij daar al niet in staat. En toen was er niets meer.

Dat is dus wat Luc Clawaert bedoelt. Hij schrijft dat ook. Dit bedoelde ik dus kippenvel moment. En sorry voor het zagen. Helemaal niet erg, Luc. Dit moet je horen. Dit is Kregel. Laat ons eens beginnen met een kapot mondmuziekje, dacht hij van Kregel. En dan vervolgens een lel van een nummer. Bloemen.

voor de moeders. 24 oktober trouwens te zien in Club AFF in Hasselt. En daar spelen ze samen met Johnny van Riems, weet u wel. Die ik dringend ook nog eens moet draaien.

Ja, de hakt er lekker in. Kregel met bloemen voor de moeders. 24 oktober in Hasselt. Club AFF samen met Johnny van Riems. Dit is ook lekker. Moet je even naar luisteren. Kapot geliefd heet het nummer. Van Nel en GP. Nel Mertens. Heftig man wat zij doet. Stemfe.

zou ik niet zeggen, maar het was Frans van origine. Ja, origine is ook een Frans woord, ja. KAS-product, K-A-S-product, Never Come Back. En gewoon verder gaan, hoppakee, maar dan uit eigen land, uit Antwerpen. Nacht und Nebel, Movoco, Sintaka. Eigenlijk hetzelfde, minstens zo goed.

De Patrick Nebel, die zouden we nu heel goed kunnen gebruiken. Dat soort illustere, surrealistische figuren uit het Antwerpse. Ik mis hem dag en nacht en nebel. Movoko Sintaka. Dit komt ook uit Antwerpen, is veel jonger. Is van nu. En het danst als de neten, beste mensen. Ik ga ze binnenkort bekijken, ergens in uw buurt. Rehash Neuklang. Met No Man, End of Rope. Hele goede band.

met een jonge gretigheid waar ik werkelijk jaloers op ben. En met een messcherpe sound, Rehash, Neuklang, No Man, End of a Rope. En ze hebben nog meer goede nummers, die komen nog wel eens aan bod. Om te illustreren dat dit sinds kort Mercy and More heet, nummers die ik allemaal heel erg goed vind, handpicked. Dit is misschien de meest afwijkende vandaag. Maar wat een nummer. Zet dit nu eens op 11, beste luisteraars. Doe dat nu een keer. Bee Gees, jawel. Nights on Broadway. Ha. Ah.

zo goed. Nights on Broadway van Bee Gees. Maar ik ga er toch uit. Even denken met iets uit het Leuvense. Ik heb het al anderhalf jaar niet gedraaid. Maar ik vind het zo mooi, zo intens, zo menselijk en muzikaal dat ik het gewoon nog eens ga draaien. 5 minuten lang. De band heet Zielerust. En het nummer heet Maite. Luister hier maar eens naar. Tot volgende week, beste mensen. Tot morgen. Zielerust. Onthoud die naam.

0: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemster kaas.
2: Lekker, echt. Lekker!
3: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
4: Patsers for life!
3: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go Plus.
2: Lekker! Echt lekker!
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 9 uur.
11: Een goede avond. Er is een Vlaams begrotingsakkoord. Dat heeft minister-president Matthias Diependalen bevestigd. De Vlaamse regering zocht zo'n 2 miljard euro om te besparen.
12: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte collegiale manier wel in geslaagd.
11: Zo worden de dienstenchecks opnieuw duurder en stijgen de registratiekosten als je een huis koopt. Morgen spreekt Diependalen het parlement toe in zijn septemberverklaring. De politie en veiligheidsdiensten uit 8 Europese landen hebben de voorbije week samen een grote antidrugsactie gehouden in de lucht. Het was een internationale samenwerking om smokkel via bijvoorbeeld privé- en zakenvluchten tegen te gaan. 47 vluchten zijn als verdacht bestempeld. En op een privévlucht vanuit Zaventem is meer dan 100.000 euro cash gevonden in verschillende munteenheden. Ons land gaat dit jaar nog 3 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Dat schrijft Oekraïns president Zelensky op X. De 3 F-16's maken deel uit van de 7 gevechtsvliegtuigen die ons land aan Oekraïne dit jaar heeft beloofd. Het gaat volgens defensieminister Franke om vliegtuigen die België niet meer kan gebruiken, maar Oekraïne wel. Bijvoorbeeld in de luchtafweer of als oefenvliegtuigen. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. Palen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.

0: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één.
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. Minister-president Matthias Diependalen kan morgen zijn septemberverklaring afleggen, nu de Vlaamse regering een akkoord heeft over de begroting. Ze zocht tot 2 miljard euro om te besparen.
3: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met drie partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
2: Het akkoord kwam er wel een dag later dan voorzien, nadat minister Krevits en een kabinetsmedewerker gisteren onwel werden tijdens het overleg. In de septemberverklaring van minister-president Diependalen zal hij toelichten welke maatregelen er komen. Politiek journalist Karel Latré lijst nog eens op wat we tot nu toe al weten.
4: De dienstenchecks die kosten straks 12 euro per stuk. En vanaf 175 stuks betaal je 13 euro per stuk. En dan, voor wie een huis wil kopen, betaal je dus straks 3% registratierechten. En dan nog het groeipakket. Bij de geboorte van elk kind kreeg je tot nu een premie van dik 1300 euro. Dit bedrag valt helemaal weg bij de geboorte vanaf je tweede kind.
2: In ruil voert de Vlaamse regering naar eigen zeggen ook zelf wel besparingen door. Zo zouden er minder subsidies worden uitgedeeld. Andere maatregelen kennen we voorlopig nog niet. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Ginny Beels uit de provincieraad te krijgen. Dat schrijft de Standaard. Gisteren besliste Vooruit om de samenwerking met Beels stop te zetten, omdat ze niet loyaal genoeg is. Maar Beels zetelt op dit moment nog als Antwerps gedeputeerde. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V steunt die in ruil voor haar zitje. Ook N-VA zal het decreet steunen. Wie van CD&V dan de plaats van Beels zal innemen, is nog niet duidelijk. In heel Frankrijk zijn vandaag al zo'n 440 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat voornamelijk om jongeren. Die komen al een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op verschillende plaatsen liepen de protesten uit de hand. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. Voetbalclub Manchester City is schuldig aan financieel gesjoemel. Dat bevestigt de Premier League. Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu bevestigd. Het gaat onder meer om schijncontracten met sponsors. De club zou bijna 1 miljard euro verduisterd hebben tussen 2009 en 2018. Manchester City laat weten dat het in beroep gaat. Vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
0: Vivi. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond, Vlaams minister-president Matthias Diependalen kan morgen zijn septemberverklaring afleggen, nu de Vlaamse regering een akkoord heeft over de begroting. Diependalen zal in het Vlaams parlement toelichten welke maatregelen er komen. Politiek journalist Karel Latré lijst nog eens op wat we tot nu toe al weten.
3: De dienstenchecks die kosten straks 12 euro per stuk. En vanaf 175 stuks betaal je 13 euro per stuk. En dan, voor wie een huis wil kopen, betaal je dus straks 3% registratierechten. En dan nog het groeipakket. Bij de geboorte van elk kind kreeg je tot nu een premie van dik 1300 euro. Dit bedrag valt helemaal weg bij de geboorte vanaf je tweede kind.
2: In ruil voert de Vlaamse regering naar eigen zeggen ook zelf wel besparingen door. Zo zouden er minder subsidies worden uitgedeeld. Andere maatregelen kennen we voorlopig nog niet. In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 440 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat voornamelijk om jongeren. Die komen al een week op straat uit protest tegen het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op verschillende plaatsen liepen de protesten uit de hand. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. En een belangrijke zege voor onze jonge duivels. Ze wonnen hun kwalificatiewedstrijd voor het EK-voetbal tegen Wales met 1-0. Ons land blijft zo groepsleider. Volgende week nemen de jonge duivels het nog op tegen Denemarken. Dan spelen ze om het rechtstreekse EK-ticket. Het EK vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Vooruit trekt een akkoord over de begroting terug in, na een fout in een van de tabellen. Dat meldt de partij aan onze redactie. Daardoor zou er minder geld naar welzijn gaan dan afgesproken. Net een bevoegdheid van vooruit-minister Caroline Genee. Minister-president Diependalen laat wel al weten dat de fout zal worden opgelost. Intussen reageert de oppositie scherp op dat begrotingsakkoord. De partijen Groen en PvdA vrezen dat de gewone Vlaming veel van zijn koopkracht zal verliezen, nu de Vlaamse regering de belastingen om een woning te kopen verhoogt. Het kindergeld wordt ook beperkt en dienstenchecks worden weer duurder. Een oppositiepartij Anders zegt dat de regering geld moet gaan zoeken bij zichzelf en niet bij burgers en bedrijven. Amerikaans president Trump mag migranten die illegaal in de VS verblijven opnieuw het land uitsturen. Zelfs als dat niet naar hun land van herkomst is. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. Volgens een rechter was die maatregel van Trump niet wettig, omdat de veiligheid van migranten zo mogelijk in gevaar komt. Het Hoge Rechtshof draait die beslissing nu dus terug. Een belangrijke zege voor onze jonge duivels. Ze wonnen hun kwalificatiewedstrijd voor het EK-voetbal tegen Wales met 1-0. Ons land blijft zo groepsleider. Volgende week nemen de jonge duivels het nog op tegen Denemarken. Dan spelen ze om het rechtstreekse EK-ticket. Het EK vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden. Willy.